0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er twee naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er twee naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: punto.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er twee naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een dode en 11 gewonden bij een explosie en een grote brand in New York City. Van de 11 gewonden zijn er 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 4 brandweerlieden. Rond 12:30 lokale tijd kwam er een melding binnen over een explosie. Toen de brandweer arriveerde, stonden de tweede en derde verdiepingen van het gebouw al in lichterlaaien. Wat de explosie in New York heeft veroorzaakt, is onbekend. In Valence, in het zuidoosten van Frankrijk, zijn 6 gewonden gevallen toen onbekenden het vuur openden op een groep jongeren. De slachtoffers zijn tussen de 15 en 22 jaar oud. 2 zijn er slecht aan toe. Er werd geschoten vanuit een witte SUV met 2 gemaskerde mannen. Kort na de schietpartij werd in een aangrenzend dorpje een brandende auto teruggevonden. Mogelijk is dat de vluchtauto van de daders. De politie vermoedt dat het gaat om een afrekening in het drugsmilieu. Mensenrechtenchef Turk van de Verenigde Naties is zeer bezorgd over het hoge aantal executies in Iran. Het regime in Teheran heeft sinds maart zeker 56 mensen ter dood gebracht. Volgens de VN gebruikt Iran de doodstraf om dissidenten te onderdrukken en angst te zaaien onder de bevolking. Veel executies volgen op bekentenissen onder dwang. Van een eerlijk proces in Iran is vrijwel nooit sprake, aldus de VN. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.

van de bekendste liedjes van de Beatles, 1965. Ja, in Engeland verschijnt Help in de platenzaken, het nieuwste album van de Beatles. Bekendst worden de liedjes dus Help, Yesterday en Ticket to Ride. En dat liedje dat hoorde je net voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is donderdag, het is 6 augustus 2026. Welkom bij dit ochtendradioprogramma. We zijn er elke dag, inmiddels alweer aflevering 5426. Dus we hebben er al veel gehad, hè. Ja. Ja, het is wat, hè. Dat waterpeil van diverse rivieren. Ook de Donau, die staat redelijk droog. Ja. Mensen kunnen op verschillende plekken op de Donau lopen, momenteel, over de bodem. Het is de op één na langste rivier van Europa. Zeker 20 schepen van de nazi's uit de Tweede Wereldoorlog die zijn in één keer zichtbaar geworden voor voorbijgangers in het Servische dorpje Prahovo, waar de rivier grenst met het buurland Roemenië. Ja, het zou gaan om schepen die behoorden tot een vloot van 200 schepen die in september 1944 door de Duitsers zelf tot zinken werd gebracht om het naderende Sovjetleger af te stoppen. Ja, de schepen bij Prahovo zijn niet het enige dat door de drooglegging van de Donau aan de oppervlakte komt. Inwoners hebben ook al de botten van een mammoet gevonden. Ja, wetenschappers van het nabijgelegen museum hebben tot nu toe een kaak, delen van slagtanden, een deel van een schouderblad en een dijbeen geïdentificeerd. Ja. En in Slowakije vielen de oevers van de rivier ook droog, waardoor een mijn uit de Tweede Wereldoorlog aan het licht kwam. Dat gebeurde bij Virt in het zuiden van het land. Ja, het lage waterpeil zorgt voor problemen in de regio. In Bulgarije bijvoorbeeld moest een cruiseschip met 200 toeristen worden ontruimd, omdat het op een zandbank terecht was gekomen. Hè? Ja, er is droogte in de wereld. Hè? Ja, er valt te weinig neerslag. Er is te weinig water. Niet alleen op plekken zoals in Slowakije en zo. Hè, en de Donau, nee. Ook de Rijn, hè, de Waal. Rivieren in België, rivieren in Duitsland. Het ligt allemaal op een laag pijltje. Het is gewoon hoog nodig dat we een keer een klein beetje regen krijgen. Hè? Ja, gewoon dat het een beetje neerslag. Ja, daar los je niet alles mee op. Maar wel veel, denk ik. Hè? Ja. Goed, goedemorgen voor de Wekker Wakker. Het is donderdag. We gaan maar gewoon beginnen, toch?

Het ideaalbeeld in de jaren 80 remix, hè? Twee liedjes uit de jaren 80 hoorde je weer voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, dit is het ochtendradioprogramma. Even het nieuws. De fabrikant van fietsen van Baboe, Batavus en Sparta heeft uitstel gevraagd van betaling. Het gaat niet goed financieel. Het is een voorstadium van een faillissement. Ja, het gaat al een tijdje niet goed. Tijdens de coronacrisis was er al ellende, want toen werden geen onderdelen geleverd. Toen dat probleem was opgelost, toen nam in één keer de vraag naar fietsen weer af en bleef de leverancier met een enorme voorraad fietsen zitten. Ja, Axel heeft al enkele reorganisaties achter de rug. Vorig jaar bijvoorbeeld, in de zomer, sloot het de laatste fabriek in Nederland, in Heerenveen. Het productieproces werd verplaatst naar Frankrijk en naar Hongarije. Ja. Ja, Japan is bezig om een tweede hoofdstad te zoeken voor het geval Tokio zou worden getroffen door een natuurramp. Het Japanse parlement heeft hier eind juli een wet voor aangenomen. De regering hoopt zo ook dat het land zich minder centreert rond de hoofdstad. Ja, de Japanse wetgevers die willen met het plan de boel veiligstellen dat de regering kan blijven functioneren. In verband met een ramp. Ja, van de ruim 122 miljoen Japanners wonen er meer dan 13 miljoen in Tokio. En ongeveer 37 miljoen in de regio van de hoofdstad. Die concentratie die maakt ook de rest van Japan kwetsbaar. Omdat meteen het hele bestuur van het land op dat moment van veel ellende kan stilvallen. Ja, Japan heeft geregeld te maken met aardbevingen. Zo was het zuiden van het land eind juli nog opgeschript door een beving van 7.1. Toen kwamen er 24 mensen om het leven en stortten ook gebouwen in, bruggen, wegen, alles ging naar de ellende. Ja, tienduizenden huishoudens zaten door de aardbeving toen zonder elektra en water. Ja, met de nieuwe wet moet ook de economische dominantie van Tokio worden afgebouwd. Ja, zo is de hoofdstad op dit moment goed voor 20% van de economie van het land. Maar ja, men wil dus nu een tweede hoofdstad, zodat het wat beter geconcentreerd is op diverse plekken. In geval van nood, hè. Ja. Verder nog meer nieuws. Ja, het weerbericht natuurlijk, hè. Vandaag neemt in het noorden wat bewolking toe. Er kan ook een buitje vallen. We hebben te maken met een matige tot vrij krachtige westenwind. Het is lekker toeven aan het strand, bijvoorbeeld. Ja, het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in Limburg. Als we dan alvast een beetje kijken naar morgen, dan zien we dat de zon en wolken elkaar dan ook weer gaan afwisselen. We hebben dan een noordenwind, voelt wat koeler aan en dan wordt het maximaal 24 graden.

Ja, het liedje mag voor mij een keer terugkomen, hoor. Wat een lekkere dagtopper is dit, zeg. A Bleeding Colors and I Got What You Need is de dagtopper van deze toch wel lekkere donderdag, hè. Ja. Ja, op deze dag is trouwens iets minder leuk, maar het is wel eventjes het vermelden waard. Op 6 augustus 1999...

1945 wordt er op de Japanse stad Hiroshima een bom gegooid. De atoombom. De Amerikaan Paul Tibbets, die was de piloot die de atoombom naar de Japanse stad bracht. Ja, het vliegtuig waarin hij vloog vernoemde hij naar zijn moeder Enola Gay. Ja, met het gooien van de atoombom wilde Amerika het einde van de Tweede Wereldoorlog bespoedigen. Nou ja, tijdens de oorlog was in Amerika het zogenaamde Manhattan-project van start gegaan. Dat is een uitermate geheim project waarbij gewerkt werd aan de ontwikkeling van de atoombom. Ja, er zijn heel veel mensen aan overleden. Was ook een klein beetje het antwoord van de aanval op Pearl Harbor toen door de Japanners, hè? Ja, in Amerika. Ja, en verder op deze dag in 70 na Christus in Jeruzalem kan de tempeldienst niet meer uitgevoerd worden. Er is namelijk een Joodse oorlog aan de gang. En daarmee komt er een eind aan een periode van ongeveer 1000 jaar... waarin geofferd werd in de tempel. En in 1791, ook even geleden als laatste, de koning van Pruisen, Friedrich Wilhelm II... die wijdt in Berlijn de nog niet helemaal voltooide Brandenburger Tor in. Ja, het verkeer mag vanaf die dag onder de poort door. Ja, in 1791 al, hè. Ja, moet je nagaan. Goed, voor de wekker wakker. Ja, soms zijn er van die liedjes, weet je, die dan gezongen worden hier in het grote Van Vliethuis. En dan word je daar helemaal knettergek van. De hele week zit dit liedje al bij diverse mensen in het hoofd.

0: Ja, het is een mooi instrument, hè, wat er ook in voorkomt. Hè. Dat, deze is dat. Ja, die hoor je dan voorbij komen. Rod McQueen en Without a Worry in the World bij Voor de Wekker Wakker. Ja. Goed, ik zei het al, hè, Pastoor Servaas is al een tijdje op vakantie. En nou, op vele verzoek vandaag weer een herhaling van een van zijn afleveringen. We gaan even naar 2025 en toen had hij wel een heel bijzonder onderwerp.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op het

0: goede genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Truus, mijn huishoudster, had de ganse dag hard gewerkt om 's avonds vrij te zijn, want ze heeft bij moeder Wilde een vriendin opgedaan en daar wilde zij aan huis naar een videofilm gaan kijken. Waar gaat die over? Informeerde Bert de Koster. Truus veegde zorgvuldig het stof van het beeld van Sint Ambrosius. Dat weet ik niet meer, zei ze vaag. Over Turkse landbouwgewassen of zoiets. 'S avonds kwam ze briesend van woede thuis. Schandalig, riep ze, al bij de voordeur. Kalm, kalm, kalm, mijn dochter, zei ik vaderlijk. Was de film niet goed? Nee, zei ze. Het staalde nergens op. Ik ben halverwege naar huis gegaan. Ze kan me de rug op met haar film en die slappe koffie. Maar het ging toch over Turkse landbouwgewassen, zei ik. Landbouwgewassen, smaalde Truus de huishoudster. Turks fruit heette die film en er was niks als naaksigheid. Nou, dat is dan weer een vriendin minder, zei ik. Vanmorgen bij het ontbijt was ze opvallend stil. Ze heeft natuurlijk last van onkuise gedachten, zei Bert de Koster, en knipboten naar mij. En dat wordt een gevecht tegen de ongeregelde begeerte. Bert waarschuwde ik, maar Truus reageerde gelukkig niet en schikte het gordijntje boven het fornuis.

0: wakker voor de wekker.
1: Heeft zo moeten zijn.
0: Iedere ochtend, Erik van Vliet.
2: She knows. She knows.

1972, de album Message from a Drum van Redbone. Ja, het was een Amerikaanse rock- en funkband uit de jaren 70. En de bandleden zelf waren van Indiaanse en Mexicaanse afkomst. En dat hoor je ook terug in hun muziek. Ze waren de eerste Native American band met een nummer 1 hit, hè? Ja, je hoorde Wounded Me, We All Wounded Knee, ja, van Redbone. Goed, vandaag wordt in Duitsland uitspraak gedaan tegen de man die in februari vorig jaar inreed op een menigte in München. En in de Tour de France, de Femme, moeten de wielrenners opnieuw flink gaan klimmen. Ja, het weer vandaag, wolkenvelden en zon. Later neemt in het noorden de bewolking toe en kan er gelukkig een buitje vallen. Ja, ik zeg erbij gelukkig, want het is veel te droog. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot 24 graden in het zuiden van de Lage Landen. De westenwind is matig tot vrij krachtig. De komende dagen is het wederom droog weer met geregeld zon. En komend weekend gaat de temperatuur nog even een stukje omhoog.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bunibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.

de back-to-back classic. Twee jaren 90 liedjes achter elkaar. Bij Voor de Wekker Wakker. Op deze donderdag, de 6e augustus. Want ook Casey en Jojo in All My Life. En dan ook nog een keer Super Love van Miley's. Van Boy Destiny. Die we vorige week ook al een keer gedraaid hadden. En ik had hem toen in de herhaling gegooid. Ik had gezegd, herhaal hem maar een keertje. Nou, en dan kwam hij inderdaad terug. Zeilen, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, met een traditionele Shinto-ceremonie herdenkt Hiroshima vandaag. Om 8:15, het tijdstip waarop de bom viel, de atoomaanval van 1945. Ja, een verslag van de 60ste herdenking in 2005 staat onder andere in het Reformatorisch Dagblad. Ja, Hiroshima met bloemen en water voor de doden heeft Hiroshima voor de zoveelste keer de atoomaanval van 1945 herdacht. Nederlandse tijd 8:15, het tijdstip waarop de bom viel, kwam het openbaar vervoer tot stilstand en hielden meer dan 55.000 mensen die zich in het Vredespark hadden verzameld een moment stilte. Ja, slechts doorbroken door het geluid van een bronzen klok. Ja, vandaag dus de bekende aanval, de bekende bom die op Hiroshima viel. Ja, de 3 meter lange bom die op Hiroshima werd gegooid had een doorsnede van 71 centimeter en bevatte ongeveer 64 kilo verrijkt uranium dat zich in 2 van elkaar gescheiden compartimenten bevond. Ja, de bom die kwam op 550 meter hoogte boven de Japanse stad tot ontploffing doordat springstof de 2 uraniummassa's samenvoegde. Ja, hierdoor ontstond er een vernietigende kettingreactie, hè, wat veel mensen de dood in heeft gejaagd. Ja, voor de Japanners die zich overgaven, was het klaar, maar er waren ook heel wat die gaven zich niet over. En de Amerikanen gooiden toen nog een bom en 3 dagen na de bom op Hiroshima werd deze 2e atoombom op de Japanse stad Nagasaki geworpen. Ja, de bom toen die kreeg de naam Fat Man. Aanvankelijk wilden de Amerikanen eigenlijk helemaal niet op Nagasaki gooien. Maar die wilden eigenlijk op de stad Kokura gooien. Maar ja, het was slecht weer en daarom is men uitgeweken naar Nagasaki. Ja, door de ontploffing van de bommen kwamen naar schatting 200.000 mensen om het leven. Ja, vandaag dus de herdenking, hè, van de bom in Japan. Zoveel jaar geleden. Ja, Voor de Wekker Wakker. Het is droog in de lage landen, ook in de hele Langstraat. Veel riviertjes, veel watertjes, veel vijvertjes, die beginnen toch droog te raken. En dat is niet goed. Probleem ook bij de energiecentrales in het oosten van Europa. Dat leidt tot een hogere energieprijs weer in Nederland. Vooral voor mensen met een dynamisch contract. De prijs beweegt dan namelijk mee met de markt. Ja, de prijs waarvoor stroom nu ingekocht wordt ligt in Nederland tussen de 150 en 200 euro per megawattuur. En dat was vorige maand nog rond de 80 euro. Dus dat scheelt nogal. Ja, de Europese energiecentrales die komen in de problemen door de lage waterstand van de rivieren. Centrales in Frankrijk, Roemenië bijvoorbeeld, Bulgarije, Hongarije, die draaien op lagere capaciteit of ze zijn helemaal stilgezet. De landen kopen energie in op de energiemarkt. Dat drijft de prijs erop. Ja, want water is namelijk nodig om te koelen, hè? Als er geen water is, ja, dan valt het koelen natuurlijk ook niet mee, hè, van deze energiecentrales. En dan worden ze gewoon even tijdelijk stilgezet. Ja.

0: Welkom, gemeente Heusden. Vanaf nu zijn wij ook jouw streekomroep. Wij zijn vanaf nu te ontvangen in de gemeente Heusden op FM 105.7. En in de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk via FM 106.8. Yo. Welkom bij... Wij zijn jouw stem van de streek.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De bouw van het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand gaat de goede kant op. Het ruwe gebouw staat inmiddels al op zijn plek. Hierin komen onder meer de sporthal, de ontmoetingsruimte en andere multifunctionele ruimtes. Ook bij de theaterzaal van het dorpshuis zijn er volgens de gemeente belangrijke stappen gezet. Daar wordt een geluidsdempende wand geplaatst. Voetbalvereniging RWB in Waalwijk is flink aan het investeren in de toekomst van het sportcomplex. Zo komen er op het hoofdveld 6 nieuwe lichtmasten en wordt de entree, de kleedkamers en de kantine opgefrist. Het veld wordt ook dankzij de gemeente Waalwijk deze zomer klimaatbestendig gemaakt. RWB is hard aan het groeien. Recentelijk verwelkomde de club het 800ste lid. De gemeente Loon op Zand organiseert op zaterdag 5 september de allereerste Veiligheidsdag. Inwoners kunnen op deze dag kennis maken met de organisaties die dagelijks met veiligheid werken. Zo zijn onder meer de politie, brandweer, BOA's, HALT en de EHBO aanwezig. Bezoekers kunnen onder andere kijken naar demonstraties van de brandweer en een kijkje nemen in het mobiel medialab van de politie. De Veiligheidsdag vindt op 5 september plaats op het Anton Pieckplein. Nog een paar nachtjes slapen en dan barst in Dongen de 65ste zomerspelen los. De organisatie zit op dit moment volop in de werkweek om de laatste puntjes voor volgende week op de i te zetten. Omdat het een jubileumeditie is, zijn er dit jaar een paar nieuwe dingen. Op de woensdag wordt er een gezamenlijke lunch georganiseerd met alle kinderen van de zomerspelen. Ook op de zondag is er iets bijzonders tijdens de decorroute. Dan wordt er een speciaal zomerspelen museum geopend met de terugblik op 65 jaar geschiedenis. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. Yeah.

0: nog sowieso tot en met zaterdag is het de flitsschijf. En dan wordt er weer een hele nieuwe uitgekozen. Hè? Dolce Beringer en Break Your Heart.
1: 100% voor jou. Info. En hits.

0: know I love you.
1: Yeah.
0: I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Wanneer is het Valentijnsdag? Want dan komt dit liedje waarschijnlijk ook wel een keertje voor, denk ik. Hè? One More Try, Timothy. Lekker romantisch bij je voor de wekker wakker. Ja, vandaag is het zeg maar weer feest in de wereld. Waar zijn de feesten aan de gang? Nou ja, en de Rooms-Katholieke Kerk die viert vandaag de gedaanteverandering van Jezus. Het is de herdenking van de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. In Matthäus 17:2 staat te lezen dat Jezus voor de ogen van de discipelen Petrus, Johannes en Jacobus van gedaante veranderde. Ja, zijn aangezicht die blinkte gelijk als de zon en zijn kleren werden wit gelijk van het licht. De gebeurtenis wordt ook wel de verheerlijking van Jezus genoemd. Vandaag dus de gedaanteverandering van Jezus. En vandaag de Hiroshima vredesceremonie. Het wordt natuurlijk in Japan herdacht. De onafhankelijkheidsdag is het vandaag ook nog eens een keertje in Bolivia. En het is op Jamaica ook de onafhankelijkheidsdag. Maar die vieren dan weer dat ze onafhankelijk werden van Groot-Brittannië. Ja. Het is vandaag ook nog een keer Fiestas de Santo Domingo in Nicaragua. Het is Fiesta de San Salvador. Wordt feest gevierd. Iedereen is vrij in het land. In verband met ook de gedaanteverandering van Jezus. En dat vindt allemaal plaats in de hoofdstad van El Salvador. En de Sneekweek is ook nog steeds aan de gang. Hè? Ja, sowieso nog, moet ik even kijken. Het is nog een tijdje druk. Hè? Even kijken tot wanneer is die Sneekweek eigenlijk. Even aanklikken, dan weten we het helemaal. De Sneekweek. Die is tot en met, even kijken, tot vandaag, de laatste dag. Ja, vandaag de laatste dag van de Sneekweek. Dus als je nog bootjes wil zien, dan moet je nog vandaag even naar Sneek. Want vandaag stopt het. Ja, het is een zeilevenement. En het is in de Franse tijd ontstaan. Heel veel boten doen eraan mee. Dus dan weet je dat in elk geval. Goed, voor de wekker wakker op Langstraat FM. Het is 7:43.
2: Dit is...

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bunibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer.

ging af op, hè, toen je nog leefde. Kijk naar jezelf. Oftewel, de man in de mirror maakt die verandering. Voor de wekker wakker op deze donderdag, 6 augustus. Ik zeg goedemorgen. Het is 9 over 8. Laatste uur van deze voor de wekker wakker op deze donderdag. En dan gaan we alweer naar de vrijdag toe. Dan is het alweer bijna weekend, hè?

zo mooi aan het eind, hè? Keep that change. Heerlijk, hè? Michael Jackson, oftewel de King of Pop, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Goed, we kijken even naar het nieuws. Ja, de gereedschapskist van de waterschappen, die is steeds leger. Hier en daar is de bodem zelfs al bereikt van alle waters. Ja, zicht op verbetering in de vorm van regen, die is er voorlopig niet. Dus het gaat niet goed. We moeten nattigheid hebben. Vooral in de Langstraat hebben waterschappen geen maatregelen meer om water vast te houden. Ja, serieuze neerslag blijft zo lang uit dat de kist met gereedschap is opgedroogd. In onder meer andere plekken ook. Waterschap Drents, Overijssel, Delta is direct eruit. Waterschap De Dommel in Noord-Brabant kan niks meer doen. Een woordvoerder van de Unie van Waterschappen ziet ook dat de instrumentenkoffer in veel regio's leeg is. Ja, verlichtende neerslag zit er voorlopig nog niet in. Ergens volgende week wordt het neerslagtekort groter dan dat van de droge zomer van 2018. Nu al komt elke vierkante meter in Nederland sinds begin dit jaar gemiddeld bijna 27 emmers van 10 liter water tekort. Ja, we hebben echt regen nodig, jongens. We hebben water nodig. We moeten water besparen ook, hè. Dus ga geen dingen doen die waterverspillend zijn. Bijvoorbeeld de tuin sproeien zou ik niet doen nu, op dit moment, met water. Ja, misschien als je wat regenwater hebt, dan kun je dat wel doen. Maar ja, die zullen ook onderhand wel uitgedroogd zijn, die regentonnen. Dan kun je dat wel doen, maar ga geen water gebruiken. Want we hebben al een groot tekort aan water. Hè? Straks dan stopt de kraan gewoon met lopen. Dan hebben we niks meer. Nee. Ja, en een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken. Omdat hij van een boot was gesprongen op de Bergse Maas bij Waspik. Zijn lichaam werd na een lange zoektocht gevonden. Ja, de hulpdiensten werden ook gealarmeerd. Dat meldt Omroep Brabant. De man was samen met een aantal anderen onderweg op een boot op de Brabantse rivier, zo zegt de politie. En op een bepaald moment sprong het hele gezelschap overboord. Ja, dat was nog erger. De politie denkt dat de opvarenden te bang waren voor een aanvaring, doordat er brandstof op was en de boot dus waarschijnlijk niet kon uitwijken voor andere boten. Nou ja, op de 67-jarige man na wisten de andere opvarenden zichzelf wel in veiligheid te brengen. Ja, men heeft zelfs een sonarboot gebruikt om de man terug te vinden. Ja. Er zijn ook drie zwemmers overleden, onder wie een jongen van 13 jaar. Zodat ook lezen in Utrecht, Gelderland en Limburg. Daar is het ook gebeurd. In de strijkfietsplas in Utrecht overleed een 13-jarige jongen. Die sprong het water in en kwam niet meer boven. Ja. En zo zijn er nog veel meer plekken waar het gewoon gevaarlijk is om te zwemmen. Hè? Ook al heb je het nog zo warm. Hè? Al valt het vandaag wel mee hoor, met de hitte. Maar goed, nog meer nieuws. De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties heeft zijn zorgen geuit over het toegenomen aantal executies in Iran. Sinds 19 maart zijn er zeker 56 mensen gedood. Ja, honderden personen die wachten momenteel in de cel op de doodstraf. Van de personen die sinds maart zijn gedood door het regime waren 27 deelnemers van de protesten die vorig jaar in het land tegen het regime werden gehouden. Ook zouden volgens de woordvoerder nog honderden andere demonstranten de doodstraf gaan krijgen. Ook blijft het aantal personen dat voor drugsmisdaden wordt geëxecuteerd volgens hem alarmerend hoog. Ja, de woordvoerder, de mensenrechtenchef, die zegt: ik ben zeer gealarmeerd door de toename van de executies en de doodvonnissen in Iran sinds maart van dit jaar. Voor de Wekker Wakker, PhD is onderweg en I won't let you down. Juist. Het is een lekker dubbel hoor, dit. Heerlijk. Vooral die stem, hè. Moet je eens luisteren. Wat een mooie stem heeft deze man.

lying.

0: Langstraat FM. Nieuws.
1: Het programma Voor de Wekker Wakker is nu overal te ontvangen in heel Nederland en ook in het buitenland. In de show blijf je op de hoogte van het weer en steeds met de laatste nieuwsberichten. Voor de Wekker Wakker is de ideale ochtendshow als je al wakker bent voor de wekker.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De bouw van het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand gaat de goede kant op. Het ruwe gebouw staat inmiddels al op zijn plek. Hierin komen onder meer de sporthal, de ontmoetingsruimte en andere multifunctionele ruimtes. Ook bij de theaterzaal van het dorpshuis zijn er volgens de gemeente belangrijke stappen gezet. Daar wordt een geluidsdempende wand geplaatst. Voetbalvereniging RWB in Waalwijk is flink aan het investeren in de toekomst van het sportcomplex. Zo komen er op het hoofdveld 6 nieuwe lichtmasten en wordt de entree, de kleedkamers en de kantine opgefrist. Het veld wordt ook dankzij de gemeente Waalwijk deze zomer klimaatbestendig gemaakt. RWB is hard aan het groeien. Recentelijk verwelkomde de club het 800ste lid. De gemeente Loon op Zand organiseert op zaterdag 5 september de allereerste Veiligheidsdag. Inwoners kunnen op deze dag kennis maken met de organisaties die dagelijks met veiligheid werken. Zo zijn onder meer de politie, brandweer, BOA's, HALT en de EHBO aanwezig. Bezoekers kunnen onder andere kijken naar demonstraties van de brandweer en een kijkje nemen in het mobiel medialab van de politie. De Veiligheidsdag vindt op 5 september plaats op het Anton Pieckplein. Nog een paar nachtjes slapen en dan barst in Dongen de 65e zomerspelen los. De organisatie zit op dit moment volop in de werkweek om de laatste puntjes voor volgende week op de i te zetten. Omdat het een jubileumeditie is, zijn er dit jaar een paar nieuwe dingen. Op de woensdag wordt er een gezamenlijke lunch georganiseerd met alle kinderen van de zomerspelen. Ook op de zondag is er iets bijzonders tijdens de decorroute. Dan wordt er een speciaal zomerspelen museum geopend met de terugblik op 65 jaar geschiedenis. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. Wakker voor de wekker.

meebellen hoor. Het heeft even geduurd, maar het ritme heeft me te pakken. Op deze donderdag, de 6e augustus. Dit was hem weer. Dit was weer Voor de Wekker Wakker. Op deze donderdag op een Langstraat FM. Het was er weer, aflevering 5426, hè? Zo, het is weer klaar.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oostenburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materieel. De drone is onklaargemaakt en wordt nu door de NAVO verder onderzocht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan ook is klein. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Vijf anderen trokken hun asielaanvraag later in en keerden terug. In maart deden de speelsters mee aan de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. Ze vreesden bij terugkomst in Iran voor vervolging, omdat ze tijdens het toernooi in Australië weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De bouw van het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand gaat de goede kant op. Het ruwe gebouw staat inmiddels al op zijn plek. Hierin komen onder meer de sporthal, de ontmoetingsruimte en andere multifunctionele ruimtes. Ook bij de theaterzaal van het dorpshuis zijn er volgens de gemeente belangrijke stappen gezet. Daar wordt een geluidsdempende wand geplaatst. Voetbalvereniging RWB in Waalwijk is flink aan het investeren in de toekomst van het sportcomplex. Zo komen er op het hoofdveld 6 nieuwe lichtmasten en wordt de entree, de kleedkamers en de kantine opgefrist. Het veld wordt ook dankzij de gemeente Waalwijk deze zomer klimaatbestendig gemaakt. RWB is hard aan het groeien. Recentelijk verwelkomde de club het 800ste lid. De gemeente Loon op Zand organiseert op zaterdag 5 september de allereerste Veiligheidsdag. Inwoners kunnen op deze dag kennis maken met de organisaties die dagelijks met veiligheid werken. Zo zijn onder meer de politie, brandweer, BOA's, HALT en de EHBO aanwezig. Bezoekers kunnen onder andere kijken naar demonstraties van de brandweer en een kijkje nemen in het mobiel medialab van de politie. De Veiligheidsdag vindt op 5 september plaats op het Anton Pieckplein. Nog een paar nachtjes slapen en dan barst in Dongen de 65e zomerspelen los. De organisatie zit op dit moment volop in de werkweek om de laatste puntjes voor volgende week op de i te zetten. Omdat het een jubileumeditie is, zijn er dit jaar een paar nieuwe dingen. Op de woensdag wordt er een gezamenlijke lunch georganiseerd met alle kinderen van de zomerspelen. Ook op de zondag is er iets bijzonders tijdens de decorroute. Dan wordt er een speciaal zomerspelen museum geopend met de terugblik op 65 jaar geschiedenis. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Indian? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. Het is voor het eerst sinds de wankele wapenstilstand dat er Israëlische militairen zijn omgekomen. Libanon en Israël waren gisteren nog in Rome met elkaar in gesprek om te praten over een verder akkoord. Hezbollah is daar niet bij aanwezig en wil ook niet ontwapenen. Rusland heeft vannacht 605 Oekraïense drones neergehaald. Ze werden onder meer boven het schiereiland de Krim onderschept. Wel is opnieuw een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries geraakt. Oekraïne heeft al verschillende vestigingen bestookt de voorbije weken. Kiev richt zich op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Moskou ontkent dat Wildberries militaire spullen opslaat. 2 zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Een 24-jarige Nederlander was bij Hallstatt in de deelstaat Opper-Oostenrijk aan het wandelen bij een berghut op bijna 1900 meter hoogte. Hij gleed uit en rolde 50 meter naar beneden. Hij kon zelf nog alarm slaan. Een Nederlander van 68 kwam bij de berg Kragenjoch in Tirol in de bedding van een beek terecht. Hij werd pas na 4 uur zoeken gevonden. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt opengaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
11: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

Langstraat lang uit. Tot 12 uur zijn we bij je. Zometeen rond de klok van 10:30 het lokaal en het regionaal nieuws. Zometeen Edwin Kleiboer. Het is 20 graden. En we hebben wat vertraging staan voor knooppunt Hooipolder. Vanaf Maden. En dat is 7 minuten. En onderweg natuurlijk heel veel leuke muziek. Zoals deze.

0: Jonas Blue en Malieve. En je hoorde zomerse klanken in ieder geval. En waar het ook zomers is en altijd gezellig is, is het bij Edwin Kleiboer. Goedemorgen, Edwin.
1: Goedemorgen, Erik. Ja, nou, wat een compliment allemaal.
0: Ja, maar je bent terug van vakantie.
1: Ja.
0: En Go Waalwijk gaat gewoon door. Ik heb de afgelopen 2 weken jouw collega aan de telefoon gehad. Maar
1: ja.
0: Jij mag weer. Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Als je net even jullie plaatjes allemaal hoorde, wordt er een heerlijk muziekje gedraaid. Maar op zich, voor de muziekliefhebbers is er wel het nodige te doen, zeg maar. Want we hebben vanavond om 7:30 gaat het vakantieorkest ad hoc van start op het Raadhuisplein om daar hun kunsten te tonen. Dat is een gecombineerde orkest van jonge muzikanten uit heel Nederland die gewoon het initiatief nemen om ad hoc, zeg maar, muziek te maken. Dus ik denk dat daar de muziekliefhebber kan beginnen. En dan is het zaterdag het zomerterras weer met live muziek van piano's in het centrum op de terrassen vanuit de horeca georganiseerd. Dus daar in ieder geval kunnen de muziekliefhebbers al van gaan genieten.
0: Even terug te komen op de ad hoc gebeuren. Hoe komen ze in Waalwijk terecht?
1: Die reizen door het land heen. En eigenlijk durf ik zo niet te zeggen waarom ze nou ook Waalwijk aandoen. Maar ik verwacht eigenlijk dat het gewoon een initiatief is dat ze zelf bedachten, we gaan naar Waalwijk. Maar daar heb ik eigenlijk geen informatie over waarom ze nou voor ons gekozen hebben, helaas.
0: Okay, nou, helemaal goed. Maakt niet uit. Dan?
1: Dan, zometeen zoals ik zei. En ja, volgens mij ook iets heel leuks voor de autoliefhebbers onder ons in Waalwijk en omgeving in de Langstraat. Is dat er zondag 9 augustus bij het Lido, het Hoesven in Waalwijk, de Oldtimer Dag is. Georganiseerd door de mensen ook van Wolkstok. Dus daar komen alle liefhebbers van mooie auto's. Die kunnen in ieder geval ook een dagje even naar buiten om daarvan te gaan genieten. En dan hebben we zondags ook nog bij het Parkpaviljoen voor de muziekliefhebbers de Yellow Submarines die daar komen optreden. Die gaat hun eigen nummer, alles met een eigen twist en 2 blazers in het gezelschap gaan ze er een feestje van maken bij het Parkpaviljoen. Dus het weekend is er in ieder geval al genoeg te doen, Erik.
0: Ja, en de volgende week nog iets speciaals? Wat in de komende week? Of is het echt een beetje op zijn zomertour nu?
1: Een beetje op zijn zomertour wel weer Contour de Twerren die in het Slavia Park in Waalwijk een heerlijke picknick gaat organiseren waar mensen gratis naartoe kunnen en waar een hapje en een drankje aanwezig is. Er zijn wat mooie voorleesactiviteiten vanuit de bibliotheek georganiseerd. Dus ja, als je even wil weten wat er volgende week ook nog te doen is. En er is een groot zomerfeest aan de Noordstraat in Waalwijk op woensdag 12 augustus. Dus ja, volgens mij als je even naar de website gaat van GoWaalwijk/Waalwijkse Zomerweken. Dan zie je weer dat er ook komende week, ondanks dat we in een vakantieperiode zitten, er voldoende te doen is.
0: Edwin, dankjewel weer. Tot volgende week misschien.
1: Erik, tot volgende week. Yo, hoi.

0: Zo, daar komt even wat binnenstap hier aan de overkant. Die gaan zitten en... Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand?
1: Nou, jij vroeg sowieso of wij erbij kwamen.
0: Je moet heel even iets dichter bij de microfoon.
1: Zeker goed dicht bij de microfoon?
0: Wacht even. Hè? Ik hoor je bijna niet.
1: Hoor je mij bijna niet?
0: Nee, ik hoor je eigenlijk helemaal niet, moet ik eerlijk zeggen.
1: Dat is niet best.
0: Nee, dat is niet best, nee.
1: Ik heb het
0: even
1: wel zin als ik...
0: Ja, gaat Lotte, ben jij er wel?
2: Ik ben er wel.
0: Oké, okay, jij bent er wel.
2: Ik hoor mezelf ook heel goed.
0: Ja.
3: En nu?
0: En nu hoor ik weer wel. Ja, ja.
3: Ik hoor ook. Kleine technische storing, maar komt helemaal goed.
0: Technische storing, ja, van Siem.
3: Ja.
0: Maar goed, hoog bezoek of...
3: Nou, er is, ik weet niet of je al had meegekregen, Erik. We kennen het vast allemaal nog, de meubelboulevard. De grote brand aan de meubelboulevard.
0: Ja.
3: Het is bekend hoe de brand is ontstaan.
0: Oké, okay, ja, maar dat was mijn vraag niet. Dat jullie niet eens met z'n tweeën hier naartoe komen. Dat bedoelde ik. Maar hot nieuws, daar hou ik van.
3: Hot nieuws, ja. Letterlijk hot nieuws wat dat betreft. Nee, ja. Het onderzoek naar de oorzaak van de grote brand op de meubelboulevard is afgerond. En het is ontstaan door kortsluiting.
0: Oh, oké. Okay.
3: Dat heeft de Mannenmakersgroep officieel bevestigd. Dus,
0: ja, want het pand is van de familie Mannenmakers.
3: Ja, ja. Dat klopt. Er zijn zes winkels verwoest.
0: Ja.
3: En, nou, gauw ging inderdaad, nadat de brand was opgetrokken, ging het erover hoe het nou precies is ontstaan.
0: Ja, iedereen
3: er waren wat geruchten dat er misschien door dakdekkers zouden gekomen. Nou,
0: ja.
3: Dat blijkt dus officieel niet waar te zijn. Het is ontstaan door kortsluiting in een van de winkels. Dan moet ik zeggen, verdere details zijn ook niet bekend. Dat zal binnenkort allemaal bekend gemaakt worden. En er liggen nog steeds ook plannen om de meubelboulevard snel op te bouwen. Het moest de restanten van alle panden die moesten snel weg. Want de plannen liggen er om volgende Pasen alweer open te kunnen.
0: Oké, okay, dat gaat wel heel erg snel.
3: Dat gaat heel erg snel, dat is zeer ambitieus. Maar ja, ze zeggen dat het allemaal gaat lukken, dus we gaan het zien.
0: Ja, we wachten geduldig af. Maar er moet natuurlijk ook wel een vergunning komen.
3: Ja, dat hoe die situatie allemaal ligt, dat mag de Mannenmakersgroep allemaal...
0: Ja, maar dat gaat vanzelf wel goed komen.
3: Dat gaat vanzelf wel goed komen.
0: Oké, okay, dankjewel.

Zometeen ook onze team van de Kamer, het lokaal en het regionaal nieuws. En onderweg ook nog muziek van... Ja, zullen we het gaan doen of zullen we het niet gaan doen? Ja, ik vind dat we het eigenlijk wel moeten gaan doen. Want het is eigenlijk wel een hele leuke plaat. De Bell Stars hoorde je in ieder geval in The Sign of the Times. En we gingen terug naar de jaren 80. En van de jaren 80 gaan we naar... Nog eentje uit de jaren 80. The Edge of Heaven. George Michael en Andrew Ridgely, zij vormden ooit het duo Wham. En dit was eigenlijk een van hun mooiste platen.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De bouw van het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand gaat de goede kant op. Het ruwe gebouw staat inmiddels al op zijn plek. Hierin komen onder meer de sporthal, de ontmoetingsruimte en andere multifunctionele ruimtes. Ook bij de theaterzaal van het dorpshuis zijn er volgens de gemeente belangrijke stappen gezet. Daar wordt een geluidsdempende wand geplaatst. Voetbalvereniging RWB in Waalwijk is flink aan het investeren in de toekomst van het sportcomplex. Zo komen er op het hoofdveld 6 nieuwe lichtmasten en wordt de entree, de kleedkamers en de kantine opgefrist. Het veld wordt ook dankzij de gemeente Waalwijk deze zomer klimaatbestendig gemaakt. RWB is hard aan het groeien. Recentelijk verwelkomde de club het 800ste lid. De gemeente Loon op Zand organiseert op zaterdag 5 september de allereerste Veiligheidsdag. Inwoners kunnen op deze dag kennis maken met de organisaties die dagelijks met veiligheid werken. Zo zijn onder meer de politie, brandweer, BOA's, HALT en de EHBO aanwezig. Bezoekers kunnen onder andere kijken naar demonstraties van de brandweer en een kijkje nemen in het mobiel medialab van de politie. De Veiligheidsdag vindt op 5 september plaats op het Anton Pieckplein. Nog een paar nachtjes slapen en dan barst in Dongen de 65e zomerspelen los. De organisatie zit op dit moment volop in de werkweek om de laatste puntjes voor volgende week op de i te zetten. Omdat het een jubileumeditie is, zijn er dit jaar een paar nieuwe dingen. Op de woensdag wordt er een gezamenlijke lunch georganiseerd met alle kinderen van de zomerspelen. Ook op de zondag is er iets bijzonders tijdens de decorroute. Dan wordt er een speciaal zomerspelen museum geopend met de terugblik op 65 jaar geschiedenis. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Het was de doorbraak van Treintje en Tjeerd Oosterhuis in 1996. Samen deden ze Total Touch. En ik heb ze toen een keer live mogen zien tijdens het bevrijdingsfeest 5 mei in Den Bosch alweer. Ja, van een lange tijd geleden. Je hoorde Touch Me There. Ook een oude nummer 1 notering uit de Nederlandse hitlijsten. Het is 21 graden vandaag in de Langstraat. En we gaan naar een graadje of 23.

0: Will Smith samen met Neil Horan. En Drive Safe. Dat is wel heel belangrijk. Ben jij een beetje een veilige rijder, Lotte?
1: Ik mag mezelf wel een veilige rijder noemen, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, ik ben wel voorzichtig, hoor.
0: Ja, je bent ook niet iemand die boven de 100 gaat rijden en zo.
1: Nou, ik kan mezelf wel een vlotte rijder noemen, maar ik ben wel... ik ga niet zomaar boven de maximum snelheid.
0: Oké, maar ben je ook al iemand die gewoon even gauw voorschiet? Of,
1: Nee, dat niet. Maar aan de andere kant, ik heb wel een automaatje, dus je kunt wel heel snel zo ertussen.
0: Oké. Ja, Sim, volgens mij ben je ook gewoon een hele rustige rijder. Of Riem is een rust zelfde hier altijd, maar in de auto ook zo?
2: In de auto ben ik precies zoals ik ook ben. Gewoon de rust zelfde en lekker voorzichtig rijden.
0: Ja, ik gooi het dus straks even op van dat er een eclipse aankomt. Een zonsverduistering. Ik ben op vakantie. En daar is geen zonsverduistering. Want van Groenland tot Spanje is de zonsverduistering. En waarschijnlijk is hier in Nederland 90% kans om te zien. Jullie hebben er nog nooit een gezien, hè?
1: Volgens mij niet, nee.
2: Nee, de laatste is volgens mij uit 1999. Nou, toen was ik nog niet geboren, dus ik heb
0: wel.
2: Hem sowieso nooit kunnen zien.
0: Ik heb hem wel gezien, was een hele bijzondere. Wat heel belangrijk is kijk niet in die eclipse, want je ogen gaan naar de kloten, even heel grof gezegd. Als je niet zo'n brilletje hebt, daar is een heel makkelijke oplossing voor. Pak een cd-rommetje of een cd'tje en kijk daardoor.
1: En dat heb jij in 1999 gedaan.
0: Nee, ik had in 1999 had ik een brilletje. Maar
2: en heel veel cd's.
0: En heel veel cd's. Maar er zaten ook heel veel mensen die stonden dus op straat. Toen liep dus iedereen stond op straat naar die zonsverduistering te kijken. Dat was heel bijzonder. Gewoon midden op de dag dat het ineens donker wordt. Dus jij zei gewoon, ik ben niet zo iemand die daarvoor naar buiten gaat. Je moet echt naar buiten gaan.
1: Ja?
0: Dat is echt heel bijzonder. En waarschijnlijk in Nederland is hij 90% bedekt.
1: Nou ja, wie weet. Ja. Misschien dat, het wel, dat ik wel opeens een motivatie krijg.
0: Die motivatie moet je nu al krijgen. Nee, het is echt heel bijzonder. 12 augustus, tijdstip. Heb je even verdiept, Sim?
2: Ik heb me niet verdiept in tijdstip. Ik hoop dat het in ieder geval een beetje overdag is.
0: Ja, dat is overdag. Het wordt donker.
2: Ja, dat... Ik hoop dat ik er wat van kan zien. Ben wel benieuwd.
0: Ja, maar wat er heel verstandig is, zorg dat je een brilletje hebt of anders een CD-ROM of een CD'tje bij de hand. Niet door het middelste gaatje kijken, want ja, dat hebben ook veel mensen gedaan die dachten van, moeten we door het gaatje kijken? Nee, dat is niet zo. Heb ik gisteren dus echt letterlijk en figuurlijk iemand horen zeggen.
2: Ja, ik heb hier toch even gekeken, Erik, naar de tijd. Gedeeltelijke verduistering begint om 7:15 s'avonds.
0: Ja.
2: Het bereikt een maximum om 7:50 en zal ongeveer om 9:00 weer ten einde zijn. Dus vanaf 7:00, dan zou ik zeggen, begin even iets eerder met eten. Dan ben je in ieder geval lekker op tijd ervoor klaar. En dan heb je alle tijd om het om te kijken.
0: Een normaal mens begint om tussen 5 en 6 met eten, hè?
2: Ja, ik niet.
0: Nee, de jeugd vertegenwoordigt, die eet voor het veel later.
1: Ja, ik wel, hoor.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, 5:30 staat de eten bij mij klaar.
0: Aardappels, vlees en groenten?
1: Nee, dat niet. Nee. Wij zijn geen AVG-huishouden, nee.
0: Oké. Dankjewel, Sim.
2: Alsjeblieft.
3: Ook in de zomer.

0: Ja, Total Eclipse of the Heart. Ja, Total Eclipse of the Sun. Ja. Klopt het een beetje, Siem?
1: Totale verduistering van de zon?
0: Nee, totale verduistering van je hart.
1: Van je hart. Ja, Lotte was het aan het opzoeken, dus die kan het denk ik beter.
0: Ja, Lotte.
2: Volgens de Google Translate,
0: ja.
2: Nou, is dat niet altijd even accuraat. Maar is het de letterlijke vertaling inderdaad een totale verduistering van het hart?
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan hebben we dus toch de goede plaat uitgekozen. Bonnie Tyler hoorde je. We hebben ook nog een jarige vandaag. En dat is Gary Estelle Halliwell. Wie is dat? Nee, dus ook weer voor jullie tijd. Zelfs voor de tijd dat de zonsverduistering de eerste was in 1999. Dit is een van de dames van de Spice Girls. En zij is jarig vandaag. En zij wordt vandaag 54. En ze heeft ooit een hele zomerse plaat uitgebracht. Mi Chico Latino. We gaan terug naar 1999. Ja, hoor het goed? 1999. Ze wordt in ieder geval vandaag 54 jaar oud.

Zometeen in het tweede gedeelte gaan we ook nog even een verjaardag draaien. Of nee, we hebben nu een verjaardag gedraaid. Hè? Van onze Gary Estelle Halliwell. Zij wordt vandaag 54 jaar oud. En ja, zij deed het ooit samen met de Spice Girls. Straks in het tweede gedeelte tussen 11 en 12 gaan we cabaret draaien. Langstraat FM. Ja, ik heb nog iets goed te maken met Tom. Ik zou voor Tom de sketch die gisteren gedraaid zou worden vandaag draaien. Gisteren iets, Pamma was zat reclame tussendoor. Ja, daar zaten we niet op te wachten. Tot aan het nieuws van 11 uur. ABBA en SOS.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Lijnstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het al 39 graden. In Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse Weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse zeegebied erg hoog. In Breda is een snelheidsduivel van de weg gehaald. Bij Rijsbergen reed de man 200 km per uur, waar 80 is toegestaan. Na een achtervolging werd hij in Breda door de politie aan de kant gezet. De automobilist bleek te rijden met een ingevorderd rijbewijs. Behalve voor de snelheid krijgt de man een bekeuring voor het veroorzaken van gevaar en hinder op de openbare weg. Ook zijn auto is in beslag genomen. De man moet voor alle feiten voor de rechter verschijnen. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. Het is voor het eerst sinds de wankele wapenstilstand dat er Israëlische militairen zijn omgekomen. Libanon en Israël waren gisteren nog in Rome met elkaar in gesprek om te praten over een verder akkoord. Hezbollah is daar niet bij aanwezig en wil ook niet ontwapenen. 2 zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Een 24-jarige Nederlander was bij Hallstatt in de deelstaat Opper-Oostenrijk aan het wandelen bij een berghut op bijna 1900 meter hoogte. Hij gleed uit en rolde 50 meter naar beneden. Hij kon zelf nog alarm slaan. Een Nederlander van 68 kwam bij de berg Kragenjoch in Tirol in de bedding van een beek terecht. Hij werd pas na 4 uur zoeken gevonden. Het weer vrij zonnig en droog, met alleen op de Wadden kans op wat neerslag bij een matige westenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

Als jij ooit met een vriendin thuis komt die er zo uitziet, dan gaat er wat gebeuren. Ja, nou ja, dat is in ieder geval nooit gebeurd. Maar zingen kon ze in ieder geval wel. Cyndi Lauper hoorde je. And Girls Just Want to Have Fun. Ja, onderweg hebben we een hele leuke conferentie voor je klaarstaan. Ook nog heel wat leuke muziek. We hebben ook nog het weer voor je, want het is 21 graden in de Langstraat. Het is rustig op de Brabantse wegen. Maar op de radio, daar staat Roxy Dekker voor je klaar. Met Superstar.

0: Mrs. Roxy Dekker. Ja, en tegenwoordig is het echt een superstar. In 3 jaar tijd. Ja, naar de top geklommen, zullen we maar zeggen, toch? Ja, we gaan even luisteren naar iets heel leuks. Gisteren hadden we maar een klein stukje. En toen kwam er ineens reclame tussendoor. Want we draaiden hem van YouTube. Ja, dat hadden we beter niet kunnen doen. Maar goed, dat is wel gebeurd. Ik heb in ieder geval Tom wel beloofd dat ik hem vandaag in zijn geheel zou gaan draaien. Nou, Tom, speciaal voor jou.
1: Ik heb 9 maanden geleden heb ik een SOA-test gedaan. Wie heeft wel eens een SOA-test gedaan? Ineens doet niemand. Je mag ook wijzen naar iemand als je vermoeden hebt. Niemand doet een SOA-test. Nee, dat doen wij niet in Rotterdam. Nou, ik wel. Ik dacht, laat ik mezelf een keertje checken. Van die campagne over geslachtsziektes. Ik denk, nou, genezen is beter dan voorkomen is beter dan genezen. En dat wilde ik wel anoniem. En dat kan anoniem. Kun je naar het ziekenhuis toe, anoniem een SOA-test doen. Dus ik naar het ziekenhuis, AMC in Amsterdam. En ik kom daaraan bij afdeling huidklachten. Weet je, dat is helemaal anoniem. Dus ik zit daar in die wachtkamer, helemaal vol met mensen. Ik dacht nog, ja, huidklachten. Maar goed, het was een leuk stoel, dus ik zit daar, lekker rustig, op mijn beurt aan het wachten. Op een gegeven moment hoor ik vanuit de gang, en een diep! Wat leuk, man! Ik zie mijn beste vriend Mo. Hey, moet je ook in de SOA? Ik ook! Wat is het? Hier. Je schreeuwt, man. Het is een ziekenhuis. Ja, sorry, Sahib. Ik heb jeuken, man. Sahib, heb je geen jeuk? Ik zeg, nee. Ja, ik heb iets van de glammies. Nee, wacht. Glamidi. Ik weet niet meer hoe die bitch heet. Maar wacht maar als ik het te pakken krijg. Ja. Nou, dan ben je aan de beurt in het ziekenhuis. Dat gaat ook anoniem. Meneer Amhali. Dat ben jij. Ja, dat weet ik, ja. Shit. Dus ik loop naar die balie toe. En ik kom daar bij die balie te staan. En achter de balie staat Marieke de Bruin van mijn middelbare school. Iets ouder, iets dikker, in een witte jas. En ze zegt, hey, Najib, wat leuk. Of niet? Jongen, ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik vond het zo gênant. Echt, en gênante momenten, ik heb ze vaker. Echt, het laatste keer een gênant moment, moet ik even vertellen. Gewoon tussendoor. Ik zit bij mijn moeder thuis. Mijn moeder heeft een klein flatje, klein wc'tje. Maar daar zit ik graag op, weet je wel. Lekker klein, lekker strak met je zitjes op die wc zo. Met je deur zo, hoofd en... Maar ik zit daar lekker bij mijn moeder. Dus ik zit daar, strak een spijkerbroek had ik aan, weet je wel. En ik ben klaar, zus en zo. En ik trek mijn broek omhoog, heel strak zo, in het wc'tje. En wat neem ik mee? Het Glorix blokje met houder en al. Dat hing hier. Daar ben ik de hele dag mee door Amsterdam gaan wandelen. Met een Glorix blokje. En mensen achter me, die zagen dat. Die deden, hé! Hey! En ik dacht, ik word herkend. Dus ik, hé. Hey. En zolang je niet gaat zitten, merk je niet dat hier iets zit. Dus ik kom bij een vriend thuis. En ik vraag nog, heb je gedweld?
2: Nee.
1: Hoezo?
2: Ja, ben je lekker fris?
1: En ik sta zo op een gegeven moment, waarom ben ik ook niet? Ik denk, nat, zweet, hier ook al, nee toch? Eeuw! En ik voel verder een Glorix blokje. Met houder en al nog helemaal goed, hè. Dus ik heb dat ding stiekem bij hem in zijn wc zo gehangen. Oh jongen, nou, datzelfde moment had ik ook met Marieke. En Marieke die zag dat ik een beetje schrok, die deed, ah joh. Wat is dit voor een teken, mensen? Dit is toch een teken van, hey, die 3 euro, moet je die nog terug? Kom maar mee. Dus ik loop achter haar aan en ik dacht, als zij die test maar niet gaat doen, hè. Oh, wat erg, zij gaat die test doen. Ze zegt, kom mee. Ik zeg, ja. Gelukkig, onderzoekskamertje. We komen in een onderzoekskamertje terecht, ziekenhuis. Ze zegt, wacht hier maar even, de dokter komt zo. Dus ik zit te wachten in het onderzoekskamertje. Het ruikt ook naar ziekenhuis. Alsof ze ziekenhuis spray hebben. Voordat ze opengaan, overal. Shhh. Er lag een bed met van het witte papier. Weet je wel, wat je bij de Chinezen ook hebt, wat je zo weg kan halen. Hop, nieuw papier. Er lag een kast met allemaal instrumenten erin die ik niet ken. Potjes, pannetjes en een wok. En ik zat maar naar die deur te kijken. Ik dacht, als het maar geen vrouwelijke arts is. Ik adem maakt helemaal niet uit. Een dokter is gewoon een dokter, ja toch? Maar nu niet. Maar ik had gelezen in een onderzoek, vrouwelijke artsen hebben meer humor. Weet je, dan komt ze grappen maken, dan komt ze binnen. Hallo! Zo, nou, doe je broek maar even uit. Onderbroek ook. Wat lief! Hé! Hey. Wat lief. En de deur gaat open en het is een man. En ik zeg echt, yes! Dokter! Echt zo'n dokter uit de film. Prachtige witte jas, grijs haar, brilletje zo op zijn neus. En er stond ook echt dokter. Had een naambordje met dokter. Tenminste, de r van dokter. En ik dacht, hey, de r is oké. De r mag het zien. Maar achter de r kwam een wat jonge man aan met een bril. En het was Floris-Jan, de stagiaire. Hallo, ik kijk even mee. Ja, oké. De dokter zegt, meneer Amhaal, u komt voor een SOA-test. Oké, even uw broek uit, onderbroek en even op het randje van het bed plaatsnemen. Dus ik doe wat de dokter zegt. En ik zit er op het randje van het bed. Niet echt helemaal gemakkelijk, hè? Ja, ik weet niet, ik heb het niet zo vaak. In een te klein kamertje met twee mannen. En ik zit daar op een bed met slapdoula, een beetje, ja. En ik zie dat de dokter op me af komt lopen. En ik schaamde me een klein beetje. Dus ik denk, nou, dan kijk ik maar gewoon even weg. Ik denk, nou, kijk gewoon omhoog. Misschien zie je nou wel vogels, je weet het niet. En ik voel dat de dokter voor me staat, hè. En zonder te waarschuwen, weet je wel. Die dokter niet even dit doet, weet je wel. Of, weet je wel dat die... Dat kleine jongetje daar, hoe oud ben jij? 12. Shit. Oké. Pak de dokter in één keer zo mijn toeter vast. Ja? 12! Oh shit! Daar gaat mijn programma! Oké. Toeter, ja? Die trompet. Ik zag laatst een toeter, dat ziet er niet uit, man. Trompet. Dus die pakt zo die trompet vast en die doet. Wow. En. Is een grap. En die kijkt zo'n beetje. Kijk, stagiaire, Floris-Jan haalt uit een potje een wattenstaafje. Gewoon een wattenstaafje. En die geeft hij zo aan de dokter. En ik dacht nog, wat gaat de dokter doen met een wattenstaafje? Wat? Weet ik veel. Aanstippelen, iets op de trompet of aankruisen. Maar de dokter, heren, gaat met het hele wattenstaafje in één keer in de mond van de trompet. Zo. Pop, pop. En hij begint te roeren. En ik denk, kun je daar roeren? Alsof die koffie aan het drinken was met die Floris-Jan.
3: Nee, ja.
1: En dat roeren, dat doet pijn. Au! Wacht even, dokter, dat doet pijn. Wauw! Dokter, wacht eventjes. Wauw! Au! Wauw! En hij trekt hem er één keer uit en dan geeft hem zo aan Floris-Jan. Floris-Jan moet hem opbergen in zo'n buisje. Die moet hem zo erin stoppen. Maar Floris-Jan laat hem onderweg vallen. Au! Au! En de dokter zegt, nee, laat maar even liggen, pak even een ander. Ja. Nee, die kunnen we nou niet gebruiken, hè? Nee. Ja. Nou! Dokter, wacht, dat doet ook pijn! Wauw! Dokter, haal hem eruit! Wauw! Ik zeg, hou vast daar, Jaap-Jan! Dop erop, doe dopje erop. Dopje erop. Zo ja. Wat een pijn gaat er door je heen, zeg hé. Ja, oké, ontspan. Nee, ontspan man, kom op nou. Het is klaar. Het is nog niet klaar. Want nu komt test nummer 2. Dit keer komt kijkstagiaire Floris-Jan met een stok aanzetten. Mensen, ik overdrijf niet. Dit formaat. Die stokjes, ik ken ze niet. Waarschijnlijk als je een open haard thuis hebt, die moet je op afstand aansteken met zo'n extra large lucifer. Zo'n ding. Met hier watten en daar watten. En het komt op me af en ik zeg, dokter, dat past toch nooit? Dat ziet die dokter toch ook? Die heeft toch 10 jaar gestudeerd, man? Die ziet toch iets wat zo groot is, hier niet ingaat? De dokter vond van wel, hè? Die mikt, en ik durfde niet meer te kijken, die mikte zo. En op dat moment kijkt mijn trompet en die doet... Dus die dokter kreeg hem er niet in. Nou. Die heeft van alles geprobeerd, jongen. Van je ras, rijdt koning door de plas. Kijk! Het duurt te lang. Het duurt te lang voor die dokter. Dus die knijpt op een gegeven moment je neus dicht. Dat is een truc, hè. Dan knijpen ze je neus dicht. Dat is gewoon een truc. Want als je dat lang genoeg volhoudt, gaat alles open. Zei, meneer Amhali, we zijn klaar, u kunt gaan. Nou, ik ben dus zo naar huis gelopen, hè. Zo. Dus als ik zo liep, dan voelde ik het niet. En ik was bij de tram die dag. Dan vragen de mensen, zoekt u iets?
3: Nee, dankjewel.
1: Er kwamen kinderen voorbij en deden spontaan bokjesprong. Au! Kappen nou! Wat een pijn, zeg jij, een SOA-test. Oh. En dan moet je wachten. 2 weken lang gewacht op de uitslag, hè. Heeft hij het of heeft hij het niet? En omdat je het anoniem doet, moet je de uitslag zelf persoonlijk ophalen. Je krijgt ook een gesprek vooraf, weet je wel, van stel je hebt een geslachtsziekte. Dan is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk degene opbelt met wie je een seksuele relatie hebt gehad het afgelopen jaar. En het dan ook vertelt. Ja. Wat je hebt. Ja. Oké. En dat vond ik het allerergste. Ik denk, hé, als ik iets heb, oké, dan kan ik mijn leven. Maar ik het heb doorgegeven aan een ander man. Oh. Dat je het ook zelf moet vertellen. Oh, oh, oh, oh. Dat lijkt, dat is slecht nieuws brengen. Dat is niet te, hi, ik heb een verrassing, nee. Hallo, met Monique. Hi, Monique, met Najib. Hoe is het? Ja, ik ben vandaag jarig. Oh! Dan bel ik later wel. Doei. Of hem, hè, dat je het hem moet vertellen. Dat kan natuurlijk ook. Of hun. Of het. Ja, mensen doen gekke dingen, echt waar. Paf, paf. Is die hond van u, mevrouw? Ja, luister even. Nou. Twee weken later. Zelfde ziekenhuis, zelfde dokter, andere kamer. Echt met zo'n pakket met uitslagen van allemaal mensen die anoniem een SOA-test doen. Dus daarom snap ik niet dat niet één iemand hier in die hele... Maakt ook allemaal niet uit. Zo'n pakket. Nou, komt die kamer binnen, meneer Amhali. Amhali, even kijken, hoor, Amhali, welke Amhali staan? Amhali, Afhali, meneer Afhali. Afhali, nee, hè, dat is een Chinees. Afhali, even kijken. Meneer Amhali, ja, hier heb ik meneer Amhali. Negatief. Ik zeg, wat? Negatief, dat is goed. Wat is daar goed aan? Negatief, dat is goed, meneer. Zeg, wat is goed? Negatief, dat is prima. Toen de dokter me uiteindelijk heeft uitgelegd dat negatief in dit geval goed betekent bij deze test en positief minder goed, nou, toen kreeg ik het pas door, hè. Toen begon mijn hart weer te kloppen, jongen. Ik kom het ziekenhuis uit, de zon scheen. De vogels floten. Maar ik had wel al die stemmen in mijn hoofd, hè, van al die geestelijke leiders overal ter wereld. Van de imam, van de rabbijn en van de paus. Die maar roepen, geen condoom gebruiken. Geen condoom gebruiken. Die gasten die zouden allemaal 1 keer een SOA-test moeten ondergaan. Ja? Dan piepen ze heel anders.
4: Langstraat, Lang Uit.

Terug in de tijd, samen met de Nederlandse Elise. Jode Automatic. En als we dan toch in Nederland zijn, ook even muziek van eigen bodem. Want dat is er ook nog, het zijn de heren van de scene. En ja, ze treden nog steeds op. Binnenkort staan ze in Bergen op Zoom in een klein theater. Dus ze doen het nog steeds. En ook Siep van der Ploeg zit er weer bij. Het is blauw, tot aan het nieuws van half 12 met Siem.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De bouw van het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand gaat de goede kant op. Het ruwe gebouw staat inmiddels al op zijn plek. Hierin komen onder meer de sport.

0: een paar nachtjes slapen en dan barst in Dongen de 65e zomerspelen los. De organisatie zit op dit moment volop in de werkweek om de laatste puntjes voor volgende week op de i te zetten. Omdat het een jubileumeditie is, zijn er dit jaar een paar nieuwe dingen. Op de woensdag wordt er een gezamenlijke lunch georganiseerd met alle kinderen van de zomerspelen. Ook op de zondag is er iets bijzonders tijdens de decorroute. Dan wordt er een speciaal zomerspelen museum geopend met de terugblik op 65 jaar geschiedenis. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Don't Hurt Me. Je hoorde Hathaway, een plaat uit 1993 alweer. Stond op een van die illegale cd's in die tijd. Ja, de Chartbusters. Oh, wat lang geleden. Het is 23 graden in de Langstraat.
1: Dulce Beringer met Break Your Heart.

0: right. Had je toen nog vakantie, Simon, of was je toen nog wel thuis? Last Friday night.
1: Last Friday night was ik... ik was gewoon thuis.
0: Ja, was je gewoon thuis. Je hebt wel een heel mooie vakantie gehad.
1: Heel mooi.
0: Ook speciale dingen mee naar huis genomen waar je als freak helemaal heet van werd?
1: Ja, we hebben wel veel dingen meegenomen. Een van de dingen waar ik zelf het meest trots op ben, we zijn natuurlijk naar Orlando geweest, naar Disney. Maar we zijn één dag zijn we naar de Barnes & Noble geweest. En Barnes & Noble, dat is een boekenwinkel. Daar, een hele grote boekenwinkel. En daar had je ook de LP-sectie. En wij hebben een platenspeler thuis, dus wij waren daar toch wel naar op zoek.
0: Uh-huh.
1: En daar vond ik dus de LP van de plaat American Idiot van Green Day. Nou, ik ben heel groot fan van Green Day. Dus ja, die moest ik wel meenemen.
0: Als je Sien

0: Nou, Sim, niet achter jou gezocht. Echt niet. Dat is wel heel slecht dat ik dat na zo'n lange tijd eigenlijk al niet weet.
1: Zo leer je iedere dag
0: wel. Zo leer je iedere dag. We hebben ook nog eentje die rondloopt, die houdt van cringe muziek.
1: Ja, zeker. Daar had ik er ook niet achter gezocht.
0: Nee, had je er niet achter hem gezocht?
1: Nee.
0: Ja, moet ik nou echt mijn muziek laten horen?
1: Ja, nu je erover begint.
0: Ja, nou dit dan. Dit vind ik helemaal geweldig.
1: Ja, die had ik ergens dan weer wel achter jou gezocht.
0: Nee. Even wachten. Maar die gaan we hier niet draaien. Dat is een klein beetje veel te hard. Maar goed, even terug te komen op... hebben we nog wat nieuws?
1: Staan grote werkzaamheden gepland in Huis ter Heide in de Moer.
0: Oké. Huis ter Heide, dat is tegenwoordig ook voortaan een natuurbegraafplaats.
1: Ja, en een beschermd natuurgebied.
0: Ja.
1: Toch wordt daar volop straks gebouwd. Er komen namelijk een aantal hoogspanningsmasten daar. Mm-hmm. Onderdeel van een grote hoogspanningsverbinding naar Tilburg toe. En eigenlijk is Huis ter Heide in de Moer daar een beetje de laatste factor van. Vanaf 17 augustus gaan ze daar beginnen. Daar moeten eerst een heleboel bomen voor worden gekapt. En daarna wordt het terrein helemaal bouwklaar gemaakt. En dan is de bedoeling dat in oktober de werkzaamheden aan de hoogspanningsmasten echt gaan beginnen.
0: Okay.
1: Dus dan zullen de mensen die daar regelmatig wandelen wel even goed moeten opletten.
0: Ja, en de hoogspanningsmasten die gaan deze lopen tot Ramsoksveer. Het zijn er 2 langs elkaar, omdat ze best wel veel nodig hebben. Want ik had een paar weken geleden had ik iemand van het netbeheer aan de telefoon. En toen zei ik, waarvoor gebruiken jullie die andere niet? Maar ja, dat kon niet, omdat er nu zoveel stroom die kant op moet, dat er 2 langs elkaar moeten en zwaardere stroomkabeltjes eroverheen moeten. Dat is ook het punt, als je naar Tilburg rijdt, als je denkt van, komt hier een viaduct? Nee, de bescherming voor dat de kabels niet ermee komen.
1: Ja, zeker. En er is voor deze plannen, omdat het in een beschermd natuurgebied ook met ecologen gekeken. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat alle planten en dieren in hun leefomgeving helemaal beschermd worden. Dus vanaf 18 augustus tot de komende maanden zullen we daar veel werkzaamheden gaan zien in Huis ter Heide.
0: Dankjewel, Sim. Ja, het is bijna etenstijd. Zometeen gaan we lekker naar de boterham. Maar voordat het zover is, hebben we nog wat platen voor je klaarstaan. Langstraat FM. Zo onder andere deze. Even uit die dip komen naar Green Day. Samen met Rod Stewart en Tina Turner. En It Takes Two. We gaan terug naar 1990.

0: It Takes Two. Je hoorde Rod Stewart samen met Tina Turner. Ja, het is maar goed dat niet iedereen dezelfde muzieksmaak heeft. Want het is wel heel saai op de radio. Toch, Sim?
1: Ja, dat, maar ieder zijn ding. Ieder heeft zijn eigen verhaal bij. En
0: ja,
1: dan,
0: dat is één wat zeker is. Gaan jullie vanmiddag nog wat leuks doen?
1: Ja, wij hebben een hele leuke interview op de planning staan.
0: Met, ja.
1: Wij gaan zo meteen naar het Mannenmakersstadion
0: toe. Ja.
1: En hebben daar een interview met niemand minder dan Michiel Kramer.
0: Oké, okay, ik ga één ding verraken. Je gaat het niet over dat broodje hebben, hè?
1: Nee, ik ga het niet over het broodje
0: goed zo,
1: hebben.
0: Nee, want dat, daar is al genoeg over gezegd. Ik zag ook weer een interviewtje langskomen van iemand van afgelopen bij de open dag. En daar werd het ook weer gevraagd. Ik ga het zien. Het is klaar. Punt. Dikke punt. Hele leuke gozer trouwens. Jij gaat ook mee?
2: Zeker, zeker. Ja.
0: We gaan je nog meer doen vanmiddag?
1: Nou, in ieder geval het monteren en gewoon lekker zoeken naar verdere nieuwsonderwerpen. Maar het interview met Michiel Kramer is morgen in ieder geval te zien op Langstraat TV. Dus zet vooral ook even lekker de televisie aan, zou ik zeggen.
0: Goed, voor zometeen smakelijk eten. Ga je nog iets halen, iets lekkers, Lotte? Jij gaat altijd wel lekkers...
2: Nee, ik ga lekker tosti's bouwen.
0: Oh, oké, okay, ja. Ik heb gewoon een boterhammetje met kaas. Dus Sim die gaat weer gezond eten met zijn komkommertje.
1: Ja, ja. Nou, tomaatjes dit keer. Maar geen komkommer.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Die regels kunnen de energiekosten verhogen. Gebleken is dat verschillende energieverstrekkers in hun contracten hadden opgenomen dat de vaste gasprijs omhoog kan gaan zodra de nieuwe regels gaan gelden. ACM meldt dat de prijs voor gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden aangepast. In het natuurgebied Boshuizerbergen bij het Limburgse Oostrum blijft de noodverordening voorlopig nog van kracht. Eerst zou deze zeker tot 10 uur vanochtend duren, maar de gemeente heeft dat verlengd. Het door brand getroffen gebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Ook mogen er geen drones vliegen en is het publiek in de omgeving verplicht om de aanwijzingen van politie, brandweer en handhavers op te volgen. Iran is door deskundigen van de Verenigde Naties opgeroepen om met de slechte behandeling van etnische minderheden te stoppen. Eind vorig jaar gingen veel mensen de straat op om te protesteren en onder andere Koerden worden steeds vaker slachtoffer van marteling, detentie en zelfs gedwongen verdwijning. Dit jaar werden al 22 Koerden en 24 mensen van de Baluchi-minderheid geëxecuteerd. Volgens deskundigen bedreigt en volgt Iran minderheden die in het buitenland wonen ook. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het 39 graden. In Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse Weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse Zeegebied erg hoog. En dan het weer bij ons. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De bouw van het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand gaat de goede kant op. Het ruwe gebouw staat inmiddels al op zijn plek. Hierin komen onder meer de sporthal, de ontmoetingsruimte en andere multifunctionele ruimtes. Ook bij de theaterzaal van het dorpshuis zijn er volgens de gemeente belangrijke stappen gezet. Daar wordt een geluidsdempende wand geplaatst. Voetbalvereniging RWB in Waalwijk is flink aan het investeren in de toekomst van het sportcomplex. Zo komen er op het hoofdveld 6 nieuwe lichtmasten en wordt de entree de kleding.

0: om de laatste puntjes voor volgende week op de i te zetten. Omdat het een jubileumeditie is, zijn er dit jaar een paar nieuwe dingen. Op de woensdag wordt er een gezamenlijke lunch georganiseerd met alle kinderen van de zomerspelen. Ook op de zondag is er iets bijzonders tijdens de decorroute. Dan wordt er een speciaal zomerspelen museum geopend met de terugblik op 65 jaar geschiedenis. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie zegt gisteravond verrast te zijn door de boerendemonstratie die onaangekondigd in Apeldoorn plaatsvond. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Er werd niet ingegrepen, maar de politie begeleidde de trekkers over de snelweg. De politie reed mee om een oogje in het zeil te houden en te zorgen dat het protest veilig verliep. Er was gisteravond heel even sprake van een opstopping. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Die regels kunnen de energiekosten verhogen. Gebleken is dat verschillende energieverstrekkers in hun contracten hadden opgenomen dat de vaste gasprijs omhoog kan gaan zodra de nieuwe regels gaan gelden. ACM meldt dat de prijs voor gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden aangepast. In Duitsland is een 25-jarige Afghaanse man tot levenslang veroordeeld omdat hij in februari vorig jaar in München met zijn auto inreed op een vakbondsdemonstratie. Een 37-jarige vrouw en haar 2-jarige dochtertje kwamen om het leven. Tientallen andere mensen raakten gewond. Volgens de Duitse aanklagers handelde de dader uit een religieus motief. Hij zou niet bij een terroristische groepering horen. Het Zuid-Koreaanse leger zegt dat Noord-Korea zeker 1 ballistische korte afstandsraket richting de Japanse zee heeft afgevuurd. Daarop volgde een bericht van het Japanse Defensieministerie via sociale media dat er iets vanuit Noord-Korea was afgevuurd en dat het mogelijk om een ballistische raket ging. Even later liet het Japanse ministerie weten dat er geen gevaar meer was voor de gebieden rond Japan. Japan deelde eerder deze week mee dat de krijgsmacht sterker moet worden, omdat uit een nieuw rapport is gebleken dat China, Noord-Korea en Rusland een steeds grotere bedreiging worden. Het weer. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De bouw van het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand gaat de goede kant op. Het ruwe gebouw staat inmiddels al op zijn plek. Hierin komen onder meer de sporthal, de ontmoetingsruimte en andere multifunctionele ruimtes. Ook bij de theaterzaal van het dorpshuis zijn er volgens de gemeente belangrijke stappen gezet. Daar wordt een geluidsdempende wand geplaatst. Voetbalvereniging RWB in Waalwijk is flink aan het investeren in de toekomst van het sportcomplex. Zo komen er op het hoofdveld 6 nieuwe lichtmasten en wordt de entree, de kleedkamers en de kantine opgefrist. Het veld wordt ook dankzij de gemeente Waalwijk deze zomer klimaatbestendig gemaakt. RWB is hard aan het groeien. Recentelijk verwelkomde de club het 800ste lid. De gemeente Loon op Zand organiseert op zaterdag 5 september de allereerste Veiligheidsdag. Inwoners kunnen op deze dag kennis maken met de organisaties die dagelijks met veiligheid werken. Zo zijn onder meer de politie, brandweer, BOA's, HALT en de EHBO aanwezig. Bezoekers kunnen onder andere kijken naar demonstraties van de brandweer en een kijkje nemen in het mobiel medialab van de politie. De Veiligheidsdag vindt op 5 september plaats op het Anton Pieckplein. Nog een paar nachtjes slapen en dan barst in Dongen de 65e zomerspelen los. De organisatie zit op dit moment volop in de werkweek om de laatste puntjes voor volgende week op de i te zetten. Omdat het een jubileumeditie is, zijn er dit jaar een paar nieuwe dingen. Op de woensdag wordt er een gezamenlijke lunch georganiseerd met alle kinderen van de zomerspelen. Ook op de zondag is er iets bijzonders tijdens de decorroute. Dan wordt er een speciaal zomerspelen museum geopend met de terugblik op 65 jaar geschiedenis. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Duitse media melden dat het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waar gisteren dichtbij een drone met een explosief werd aangetroffen, geladen was met militaire munitie. Dit zou vlak daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig zijn vervoerd. Het is nog altijd niet bekend wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de met explosieven geladen drone die in de nacht van dinsdag op woensdag ontdekt werd en in de lucht tegen een vrachttoestel van DHL aanvloog. De media schrijven verder dat de luchthaven van Leipzig vaker gebruikt wordt als tussenstop voor militair materieel. In de Spaanse exclave Ceuta zijn nog altijd duizenden migranten uit Marokko aanwezig en daarom heeft de burgemeester Spanje om hulp gevraagd. Onder de migranten bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Hun situatie wordt zorgwekkend genoemd omdat burgerpatrouilles in Ceuta hun wijken proberen te zuiveren van de migranten. Van de 72.000 Marokkanen die Ceuta vorige week binnenvielen, zijn er nog 2000 achtergebleven. Lokale autoriteiten zeggen dat het er meer kunnen zijn. Zij denken eerder aan 6.000. Weer Online voorspelt dat mogelijk volgende week de tweede hittegolf van dit jaar genoteerd kan worden. Rond halverwege de week wordt het weer extreem warm, met op donderdag 35 graden of hoger. De kans is groot dat er een vijfde regionale hittegolf en de tweede officiële hittegolf van 2026 de boeken ingaat. Maandag en dinsdag tikt de thermometer redelijk normale waarden aan. Daarna lopen de temperaturen weer fors op. Het weer overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. benacci.com.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.

Ze hadden 4 singles in de top 40. En dit was de bijna grootste hit in dit geval. De Pasadena's, Riding on the Train. Misschien zit je aan de trein, maak je gebruik van een Nederland ticket. Voor €49 mag je dan een maand lang of zo door heel Nederland. Ik geloof dat de actie inmiddels weer afgelopen is, of bijna afgelopen. En dat kost €120. Dat is weer een project wat niet helemaal geslaagd is volgens mij. Want niet iedereen maakt gebruik van dat ticket. Dat was eigenlijk wel de insteek van het kabinet. Hoe dan ook. De trein, het openbaar vervoer in Nederland is sowieso af en toe een beetje lachen hoe dat gaat. Dan wil iedereen die trein in hebben, maar A, de trein is te duur. En B, hij is onbetrouwbaar zo nu en dan. En dan gaan mensen toch weer die auto in. Maar hoe dan ook, de Pasadena's. Volg je op als je in de trein zit, Riding on the Train. Je hoort hem terug hier in de opener van de middagmix. Op deze donderdag. Goedemiddag en hartelijk welkom. Het gaat van uiteraard de eerste van nu. Het regionieuws hebben we nog. En uiteraard het origineel in de cover, dat komt ook nog voorbij. En de zaken die je meldt via middagmix@langstamedia.nl, ook dat kan vandaag gewoon weer. Het goud van oud-traan, de hit van u. In het kader van Kijk eens even in de top 40. En flitsende 50 wat daar bovenaan staat. Nog steeds op nummer 1 deze singles. Kijken of dat vrijdag na 6 en 8 is als we kijken naar de top 40 in ieder geval.

De Munneke Laat Me Slapen, 1998 was een redelijk grote hit. Het komt uit de eerste jeugd van ze. Ze zijn weer bij elkaar en ze maken weer hits op dit moment. Nou ja, hits, het blijft een beetje uit eigenlijk. Het blijven een beetje tipraden plaatjes en het zwerft dan weer onder in de top 40. En daar gaat het weer een stukje naar boven. Maar echt de grote hits blijven nog een beetje uit weer. Kijken wat gaat gebeuren. Laat Me Slapen. Zet de radio aan en bullshit. Alleen maar Beatles en Rolling Stones. Het lijkt een top 2000 wel. Nou, dat is een beetje flauw om dat te zeggen. Maar er staat wel heel veel Beatles in en Rolling Stones. Hè. Elk jaar weer. Hoor je er niet altijd vrolijk van, vind ik persoonlijk. Maar goed, het is veel meer mooi werk. Onder andere dit. Alcazar, Sexual Guarantee. So-

Stellen grote artiesten doen mee in dit werk. Ja, Sharon, featuring Camila Cabello en Cardi B, South of the Border. Je hoort dan weer de Samveld remix. En zo geschieden. En dit praat is van 2019. Jouw middag, Mick. Wat weet dat je miste? Dan nemen we dat wel mee in de playlisten. Je kunt het laten weten via het e-mailadres. middagmix@langstadmedia.nl. En dan zoeken we op het plaatje, vertel je verhaaltje. En dan zit weer af van anders. Zo gaat dat. Laat het mij maar weten, want als je het weet, dan kun je het handelen. Jouw middagmix. De jaren 80 is prachtig. En ook deze single van de rapper Michael Walden is terug. Divine Emotions, terug van 1988 hier in de middagmix op Langstad FM.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De bouw van het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand gaat de goede kant op. Het ruwe gebouw staat inmiddels al op zijn plek. Hierin komen onder meer de sporthal, de ontmoetingsruimte en andere multifunctionele ruimtes. Ook bij de theaterzaal van het dorpshuis zijn er volgens de gemeente belangrijke stappen gezet. Daar wordt een geluidsdempende wand geplaatst. Voetbalvereniging RWB in Waalwijk is flink aan het investeren in de toekomst van het sportcomplex. Zo komen er op het hoofdveld 6 nieuwe lichtmasten en wordt de entree, de kleedkamers en de kantine opgefrist. Het veld wordt ook dankzij de gemeente Waalwijk deze zomer klimaatbestendig gemaakt. RWB is hard aan het groeien. Recentelijk verwelkomde de club het 800ste lid. De gemeente Loon op Zand organiseert op zaterdag 5 september de allereerste Veiligheidsdag. Inwoners kunnen op deze dag kennis maken met de organisaties die dagelijks met veiligheid werken. Zo zijn onder meer de politie, brandweer, BOA's, HALT en de EHBO aanwezig. Bezoekers kunnen onder andere kijken naar demonstraties van de brandweer en een kijkje nemen in het mobiel medialab van de politie. De Veiligheidsdag vindt op 5 september plaats op het Anton Pieckplein. Nog een paar nachtjes slapen en dan barst in Dongen de 65e zomerspelen los. De organisatie zit op dit moment volop in de werkweek om de laatste puntjes voor volgende week op de i te zetten. Omdat het een jubileumeditie is, zijn er dit jaar een paar nieuwe dingen. Op de woensdag wordt er een gezamenlijke lunch georganiseerd met alle kinderen van de zomerspelen. Ook op de zondag is er iets bijzonders tijdens de decorroute. Dan wordt er een speciaal zomerspelen museum geopend met de terugblik op 65 jaar geschiedenis. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Er is aangenaam zomerweer vandaag met veel zon en normale temperaturen voor augustus. Kijk, normale temperaturen, dat is wel fijn na al die enorme hitte die we hebben gekend afgelopen.

0: moet je eerlijk bekennen dat ik er een beetje ingetrapt ben. Ik denk, ik heb Panic at Mouth, ik ben Neil, ik zie een ster. En dan blijkt het weer de Engelse versie te zijn. De Nederlandse versie hebben we ook. Die had ik eigenlijk gepland, maar doe maar. Dan maar in het Engels. Kan ook. Leidt ons naar het origineel in de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Als we toch in 1974 aan het graven zijn, hebben we een origineel een cover uit 1974. Dus dat zijn drie werkjes uit 1974 op mij in de playlist al hier. En hoe het in elkaar steekt, wel nu. Het was dus in 1974 dat Bob Marley en The Wailers, I Shot the Sheriff, die single uitbracht. Het was geen top 40 hit. Bob Marley had wel 10 singles in de top 40, maar deze komt er niet in voor, helaas. Wel andere singles. Turn Your Light Down Low. Hitje van latere tijd eigenlijk wel. One Love, People Get Ready. Could Be Loved, Steer It Up. Iron Lion Zion, dat is ook een hitje uit de jaren 90 geweest, hebben wij weten. En dat ze kunnen even doorgaan als het gaat om de succesjes van Bob Marley. En zijn Wailers tussen haakjes, als die meedoen. Wel nu hetzelfde jaar, dag Eric Clapton. Ik ga het werk nog een keertje uitbrengen, I Shot the Sheriff. En dat heeft wel 140 gestaan volgens mij. Eric Clapton heeft diverse dingetjes gehad. Wonderful Tonight, Layla, Is Probably Me. En I Shot the Sheriff komt dan met 9 weken top 40 en haalde nog de 5e positie in de top 40. Dus wat dat betreft mag je misschien wel stellen dat dan de cover een wat grotere hit was. Je mag het zelf bepalen. Wat vind je leuker? Het origineel van Bob Marley en The Wailers, I Shot the Sheriff uit 1974. Of weer de cover uit hetzelfde jaar van Eric Clapton, een betere. Bij jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Hij had nog snel de cover, dus wat dadelijk door elkaar steekt vandaag. Hè. Eric Clapton, I Shot the Sheriff, geïnspireerd door Bob Marley de Willis. I Shot the Sheriff. Plaatje komt hetzelfde jaar, de originele cover, 1974. Goeie idee voor dit item, laat het mij maar weten. Middag Badoor, middagmix, staat langstadmedia.nl voor jouw suggestie voor het originele cover. En je gaat voor de bekende eeuwige roem. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, jullie weten meer dan ik alleen, dus kom een beetje suggesties.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Dulce Beringer met Break Your Heart.

Nog een paar dagen is de flitschijf. Dulce Beringer, Break Your Heart. Eens kijken wat hij gaat doen aankomende zaterdag. Of hij de lijst gaat betreden. De flitsende 50. Jouw middagmix. De hits van nu. En het goud van oud uit de jaren 80. George Benson. Please don't.

De jaren 80, disco uit de jaren 80. Bobby Thurston, You Got What It Takes. En dat betekent dat we al zijn aan het einde van dit radioprogramma. We gaan er weer afsluiten, mensen. Dankjewel voor het volgen. We zijn er morgen gewoon weer met een nieuwe aflevering van de Middagmix. Zoals altijd, dan weer interactief en live vanuit Studio Vlijmen. Je kunt dat ook weer gewoon volgen via de vaste kanalen. Via de DHB, via de FM, zelfs nog via het internet en beeld en geluid, wat jij wil. Nog eentje dan. Royce Royce, Is It Love You're After? Dan bedank je alleen. Twee uurtjes non-stop. En om 5 uur Anton Nachtzaam weer met Van Zessen klaar. Mensen, er veel plezier bij. Ideeën voor morgen voor de playlist? Laat het mij maar weten. Middagmix at langstadmedia.nl staat open voor jouw suggesties. Voor door snel de koffer, dan wel jouw verzoekplaat. Laat het mij maar weten. En we pakken dat morgen dan weer op in deze radio-uitzending. Tot morgen, dan weer in de Middagmix.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. Twee mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Van de 72.000 migranten die vorige week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken, is het niemand gelukt om verder naar het Spaanse vasteland en de rest van Europa door te reizen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Volgens Spanje is het grootste deel van de migranten weer huiswaarts gekeerd. Van de 2500 mensen die nog in Ceuta verblijven, zijn er ruim 1000 minderjarig. De burgemeester heeft Spanje om hulp gevraagd en 25 miljoen euro aan noodsteun gekregen. Een Belgisch gezin dacht in Italië via Booking.com een fijne vakantiewoning te hebben geboekt, maar eenmaal op de bestemming aangekomen bleek het huis niet te bestaan. Op het adres was een verzekeringskantoor gevestigd. Toen bleek dat de Belgen niet de eerste gedupeerden waren. Zeker 120 gezinnen zijn opgelicht. Het gezin boekte een andere woning via Booking.com, maar ook dat vakantiehuis bleek niet te bestaan. Het lokale toerismebureau heeft voor het gezin alsnog een vakantieadres weten te vinden. Nu.nl heeft Booking.com om een reactie gevraagd. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
15: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
16: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Valdorpelshop.nl.
7: gekocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De bouw van het nieuwe dorpshuis in Loon op Zand gaat de goede kant op. Het ruwe gebouw staat inmiddels al op zijn plek. Hierin komen onder meer de sporthal, de ontmoetingsruimte en andere multifunctionele ruimtes. Ook bij de theaterzaal van het dorpshuis zijn er volgens de gemeente belangrijke stappen gezet. Daar wordt een geluidsdempende wand geplaatst. Voetbalvereniging RWB in Waalwijk is flink aan het investeren in de toekomst van het sportcomplex. Zo komen er op het hoofdveld 6 nieuwe lichtmasten en wordt de entree, de kleedkamers en de kantine opgefrist. Het veld wordt ook dankzij de gemeente Waalwijk deze zomer klimaatbestendig gemaakt. RWB is hard aan het groeien. Recentelijk verwelkomde de club het 800ste lid. De gemeente Loon op Zand organiseert op zaterdag 5 september de allereerste Veiligheidsdag. Inwoners kunnen op deze dag kennis maken met de organisaties die dagelijks met veiligheid werken. Zo zijn onder meer de politie, brandweer, BOA's, HALT en de EHBO aanwezig. Bezoekers kunnen onder andere kijken naar demonstraties van de brandweer en een kijkje nemen in het mobiel medialab van de politie. De Veiligheidsdag vindt op 5 september plaats op het Anton Pieckplein. Nog een paar nachtjes slapen en dan barst in Dongen de 65e zomerspelen los. De organisatie zit op dit moment volop in de werkweek om de laatste puntjes voor volgende week op de i te zetten. Omdat het een jubileumeditie is, zijn er dit jaar een paar nieuwe dingen. Op de woensdag wordt er een gezamenlijke lunch georganiseerd met alle kinderen van de zomerspelen. Ook op de zondag is er iets bijzonders tijdens de decorroute. Dan wordt er een speciaal zomerspelen museum geopend met de terugblik op 65 jaar geschiedenis. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het landelijke crisisteam Management Team Watertekorten komt sinds een paar weken bij elkaar en praat dan over de verdeling van het water. Ook deze week heeft het team besloten om geen nationale maatregelen te nemen. Dat is niet nodig omdat de regionale waterbeheerders alles onder controle hebben. Vorige week werd er ook niet ingegrepen. In het MTW zitten de waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en enkele ministeries. De waterschappen zelf nemen in hun eigen gebied wel maatregelen. Vier mannen zijn opgepakt omdat ze op een spandoek een doodsbedreiging aan het adres van de burgemeester van Breda, Paul Depla, hadden gericht. Op 8 maart hing er een spandoek aan een café met de tekst Depla dood. Het onderzoek liep eerst vast, maar toen op 20 mei na rellen verschillende NAC-supporters werden gearresteerd, vond de politie in de telefoon van een van hen een foto van het spandoek en de vier verdachten. Eén verdachte komt uit Oosterhout, de drie anderen uit Breda. Bij de overtocht van Marokkaanse migranten vorige week naar de Spaanse exclave Ceuta zijn zo'n 100 mensen omgekomen. Dat maakt de bestuurder van Ceuta, Juan Vivas, bekend. Eerder werd van 75 doden gesproken. De meeste migranten zouden huiswaarts gekeerd zijn, maar volgens Vivas zijn er nu nog tussen de 3000 en 5000 achtergebleven. Onder de achterblijvers bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. Twee mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De grote brand aan de meubelboulevard in Waalwijk is ontstaan door kortsluiting. Dat bevestigt de Mandenmakersgroep. Het onderzoek naar de oorzaak van de grote brand is ook afgerond. Eind april verwoestte het vuur meerdere winkels aan de Professor Zeemanweg. Destijds waren er geruchten dat de brand ontstaan kon zijn door werkzaamheden van dakdekkers. Dat verhaal is nu dus niet waar. De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding in Huis ter Heide gaan bijna van start. Vanaf maandag 17 augustus wordt er gestart met de kap van bomen om ruimte te maken voor 24 hoogspanningsmasten. In oktober wordt er echt begonnen met de bouw. Er is voor dit plan samen met ecologen gekeken hoe de natuur van Huis ter Heide zoveel mogelijk beschermd kan worden tegen de werkzaamheden. De gemeente Heusden vraagt haar inwoners rekening te houden met veel verkeersafsluitingen tijdens de ZLM-tour. De route van de grote wielerwedstrijd komt onder andere door Drunen, Elshout en Heesbeen. 15 minuten voordat de renners passeren, wordt de weg kort afgesloten voor al het verkeer. Dit zal per weg 5 keer gebeuren tussen 12 uur en 4 uur 's middags. De ZLM-tour is op zondag 6 september en de complete route is terug te vinden op de site van de ZLM-tour. En voor RKC is het moment nu echt daar. De competitie gaat eindelijk beginnen. De Waalwijkers trappen het nieuwe seizoen in de KKD af met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Het is daarmee ook het begin van de carrière van Michiel Kramer als assistent-trainer. In een interview met Langstraat Media blikt Kramer vooruit op het komende jaar. Dit interview is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal is tot 4 jaar gevangenis veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van 3 jonge meisjes. De kinderen zijn tussen de 4 en 8 jaar. Volgens de rechter is ook bewezen dat van I, die zichzelf buurtopa noemde, duizenden beelden van kindermisbruik in zijn bezit heeft gehad. De straf pakt lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist, omdat de rechtbank niet alle beschuldigingen bewezen acht. Van I moet zich laten behandelen en mag geen contact met minderjarigen meer hebben. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is in het duingebied een natuurbrand uitgebroken. De veiligheidsregio weet nog niet wat de omvang is, maar er is grip 1 uitgeroepen. Er is een commandoteam naar het gebied gegaan die de inzet van de verschillende hulpdiensten stroomlijnt. De autoriteiten melden dat bij het blussen een brandweerman gewond geraakt is. Afgelopen vrijdag woedde op dezelfde plek ook al een natuurbrand. Een 42-jarige vrouw uit de buurt van Rotterdam is gisteren voor de kust van Kreta verdronken. Dat wordt door een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigd. Griekse media melden dat het slachtoffer uit een opblaasboot viel. Volgens bronnen bij de kustwacht is voor het huren van dit soort vaartuigen tot 30 pk geen vaarbewijs nodig en daarom zijn dit soort boten populair. 3 jonge kinderen waren getuigen van dit ongeval. De Griekse autoriteiten onderzoeken hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgende maand, op 16 september, krijgt de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton in Nashville de Lifetime Achievement Award. De Americana Music Association laat weten het werk van mevrouw Parton al lange tijd te bewonderen en noemt haar een van de grootste ambassadeurs die de muziekwereld ooit gekend heeft. Muziekblad Rolling Stone meldt dat Parton de prijs niet persoonlijk in ontvangst zal nemen, maar een videoboodschap opneemt. De zangeres heeft al een tijdje last van gezondheidsproblemen. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en de zon. Bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker.

0: Stand Up For Your Love Rights, Jazz and the Plastic Population bracht het uit op 8 minuten over de klok van 5. Ik zeg een heel goeiemiddag.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtwel.
0: Het is tijdelijk wat minder heet met temperaturen tussen de 20 en de 24 graden. En er staat in Nederland 70 kilometer file. Waar het allemaal vast staat, dat hoor je later in het programma. Ook straks om en bij 5:30 uiteraard weer de regionale nieuwsupdate en het regionale weer. We hebben de flitsschijf, de speciale aanbieding en de lekkerste muziek. En we hebben vanmiddag ook een primeur. De Spik met de nieuwe single van Erik Mezi. Hij is een uurtje of 3 geleden uitgekomen. En je hoort hem voor het allereerste keer op de Nederlandse radio hier in Van Zessenklaar. Uiteraard op Langstraat FM. Dat later in het uur. Eerst muziek uit de top 40 van vandaag. Dit is Showtech en Kate Ryan en Ella, de 2026 versie.

0: The Whisperers 1980 and the beat goes on. Het is 5:15. In totaal 70 kilometer file in het land. 64 inmiddels. En in onze regio staat er eigenlijk maar eentje. A27. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Industriegebied, Averingen en Nieuwendijk. 10 minuten vertraging, 2 kilometer stilstaand verkeer al daar. Sterk, dan mocht je erin staan.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
2: Regulators! Mount up. It was a clear black night. A clear white moon. Warmer G was on the streets.

De speciale aanbieding, die hoor je straks. Dit was de flitsschijf, Dolce Beringer en Break Your Hearts. Het is 6:09. We hebben spiksplinter nieuwe muziek. Hij kwam vanmiddag, kwam hij uit. Het nieuwe album laat nog heel even op zich wachten van Erik Messi, zanger van Toontje Lager uit Tilburg. Maar zijn eerste single die kwam een uurtje of wat geleden uit. En je hoort hem zo meteen in primeur op de radio hier bij Langstraat FM. Wat ik ook probeer, nieuwe single van Erik Messi. En collega Reinier Witbos-Veugen die meldt net dat Johnny Kaagman op 79-jarige leeftijd is overleden. Dat laat de familie weten in de verklaring. Zangeres, bekend van de band Earth and Fire, leed jarenlang aan de ziekte van Parkinson. Johnny Kaagman was niet alleen actief als zangeres en jurylid, ook zette zich jarenlang in voor de muziek in Nederland. Zo werd ze in 2000 voorzitter van de stichting Konamus, tegenwoordig bekend als Buma Cultuur. De organisatie bevordert de aankoop, het gebruik en de export van Nederlandse muziek en auteursrechten. In 2009 stapte ze op als directeur. Johnny Kaagman woonde sinds 1974 samen met Bert Ruiter, producent van Earth and Fire. Hij overleed in 2020 en vandaag dus Johnny Kaagman op 79-jarige leeftijd. Als eerbetoon hoor je zometeen een van haar solo hits uit 1984, All Right, Here I Am. Maar eerst spiksplinternieuwe muziek van Erik Messi solo. Dit is Wat ik ook probeer.

0: Dat was Johnny Kaagman, overleed 31 juli al. En het is vandaag bekend geworden dat ze dus is overleden aan de ziekte Parkinson, waar ze al lang aan leed. Het is 6:30.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De grote brand aan de meubelboulevard in Waalwijk is ontstaan door kortsluiting. Dat bevestigt de Mandenmakersgroep. Het onderzoek naar de oorzaak van de grote brand is ook afgerond. Eind april verwoestte het vuur meerdere winkels aan de Professor Zeemanweg. Destijds waren er geruchten dat de brand ontstaan kon zijn door werkzaamheden van dakdekkers. Dat verhaal is nu dus niet waar. De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding in Huis ter Heide gaan bijna van start. Vanaf maandag 17 augustus wordt er gestart met de kap van bomen om ruimte te maken voor 24 hoogspanningsmasten. In oktober wordt er echt begonnen met de bouw. Er is voor dit plan samen met ecologen gekeken hoe de natuur van Huis ter Heide zoveel mogelijk beschermd kan worden tegen de werkzaamheden. De gemeente Heusden vraagt haar inwoners rekening te houden met veel verkeersafsluitingen tijdens de ZLM-tour. De route van de grote wielerwedstrijd komt onder andere door Drunen, Elshout en Heesbeen. 15 minuten voordat de renners passeren, wordt de weg kort afgesloten voor al het verkeer. Dit zal per weg 5 keer gebeuren tussen 12 uur en 4 uur 's middags. De ZLM-tour is op zondag 6 september en de complete route is terug te vinden op de site van de ZLM-tour. En voor RKC is het moment nu echt daar. De competitie gaat eindelijk beginnen. De Waalwijkers trappen het nieuwe seizoen in de KKD af met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Het is daarmee ook het begin van de carrière van Michiel Kramer als assistent-trainer. In een interview met Langstraat Media blikt Kramer vooruit op het komende jaar. Dit interview is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel, Siem van der Kaar. Vanavond neemt bewolking in het noorden snel toe en uiteindelijk trekt een buienlijn het land op. In noordelijke provincies valt in de loop van de avond enkele millimeters regen. Mag geen naam hebben. In het midden en in onze regio waar de droogteproblemen het groot zijn, valt geen druppel. En blijft het vanavond nog lange tijd zonnig. Het wordt wel snel frisjes met rond zonsondergang al temperaturen van rond de 20 graden. Vannacht kan in het midden- en oosten nog wat regen vallen. Stelt allemaal niet zoveel voor. Verder zijn er wolkenvelden en opklaringen met temperaturen tussen de 10 en de 16 graden met weinig wind. Morgenochtend zijn er wolken met zon en weinig wind. Lokaal kan er een spatje regen vallen. Morgenmiddag trekt de meeste bewolking naar het oosten weg. Temperatuur is redelijk vergelijkbaar met vandaag. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in de Langstraat. Morgenavond zijn er brede opklaringen. Rond zonsondergang is het 17 graden in het noorden tot 22 in de Langstraat. Daarna koelt het snel af naar minima tussen de 10 en 14 graden. Vanuit zeggen ze vanaf het weekend. Zaterdag schijnt de zon uitbundig, 25 tot 28 graden. Zondag wordt het weer tropisch met temperaturen tussen de 26 en de 30 graden.
2: Goedemiddag! Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langs.

De band Keen. En dat was Band and Break van een hele tijd geleden, weer 2005. 21 jaar geleden, dat Time Flies When You're Having Fun. Hadden we juist nog dat droevige nieuws over Johnny Kaagman. Een ander droevig nieuws is dat NPO-manager Menno de Boer op non-actief is gesteld na het versturen van een zogenaamde dick pic in de werkgroep-app van de NPO. Ja. Dat is dus een soort Mark Overmarsje wat hij gestuurd heeft. Dit is Nick Kershaw en The Riddle.

0: Ja, jongens, we kunnen er gek mee houden. Hè?
1: Ja.
0: Het is 13 uur voor half 6, smaken keten. Mocht je aan tafel zitten, mocht je onderweg zijn van werk naar huis, je weet het, je handen aan het stuur, je ogen op de weg en je radio op Langstraat FM 105.7, 106.8, DAB Plus 6A en 6C en 8A en langstraatmedia.nl. De Münchener Freiheit, 1000 Mal Du, 1986. Het gaat over dromen en verlangens in een relatie. In het Duitse taalgebied werd het een groot hit. Bij ons bereikt het de 38e plaats in de Nederlandse top 40. En hier is Armin van Buuren met Mr. Probst.

Gisteren was je nog te zien bij de Oranje Zomer op SBS, de Scandinavian Broadcasting Systems. Nummer 6 in Oranje Zomer. Zonder Busy met zijn solo-hit. En dit was de tweede plaat die in de hitparade probeert te krijgen. Samen met Busy, Yves Berendsen. We zijn er bijna. En dit is de allereerste hit van ABBA. En de Ring Ring.

Hazelwood en de dochter van Old Blue Eyes, Frank Sinatra, Nancy Sinatra. En dat was Summer Wine. Zo een uurtje vliegt om als je het naar je zin hebt met een primeur en een verdrietig moment. In verband met het overlijden van Journey Kaagman. 31 juli was het al de dag dat ze overleed. Vandaag dus door haar voormalige band Earth and Fire bekendgemaakt. Het is 4 voor 6. Betekent dat deze donderdagsaflevering erop zit. Morgen doen we het nog een keer op dunnetjes over tussen 5 en 6. Veel plezier zometeen met de collega's. Straks om 8 uur disco muziek en zometeen non-stop. Ik zeg tot

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Oudorp op Goeree over Vlakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. Eén brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen twee trams in de Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. Zeven mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. Een 55-jarige man uit Stadskanaal is tot 4 jaar gevangenis veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van 3 jonge meisjes. De kinderen waren tussen de 4 en 8 jaar. Volgens de rechter is ook bewezen dat Van I, die zichzelf de buurtopa noemde, 1000 beelden van kindermisbruik in zijn bezit heeft gehad. De rechtbank achtte niet alle beschuldigingen bewezen. Van I moet zich wel laten behandelen en mag geen contact meer met minderjarigen hebben. En de Spaanse Guardia Civil houdt rekening met een nieuwe grote poging om de enclave Ceuta binnen te komen op 15 augustus. Volgens de politie gaan op sociale media oproepen rond voor een massale oversteek. De autoriteiten denken niet aan zo'n grote toestroom als vorige week, maar vrezen wel opnieuw veel migranten. Als verzamelpunt wordt opnieuw de Marokkaanse kustplaats Vnidek genoemd, vlakbij de grens met Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten de Spaanse enclave. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op CandidaCoach.nl.
9: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Dat bod is geaccepteerd, waarna concurrent Castle Lake zich terugtrok. EasyJet was al langer onderwerp van een overnamestrijd. De luchtvaartmaatschappij is gemeten naar het aantal passagiers de vijfde van Europa. De budgetvliegmaatschappij EasyJet bestaat nu 32 jaar en beschikt over 356 vliegtuigen. Bij Oudorp op Goeree over Vlakke breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. Eén brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen twee trams in de Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. 7 mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. En zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Kaagman had met haar band in de jaren 70 en 80 veel grote hits als Memories, Seasons, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Daarna werd ze opnieuw bekend als jurylid van het talentenprogramma Idols, waar ze vanaf 2002 zes jaar in zat. Journey Kaagman maakte zich ook sterk voor de rechten van muzikanten als directeur van Stichting Konamis en voorzitter van de BV Pop. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote duinbrand bij Oudorp breidt zich niet verder meer uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. Het blussen blijft moeilijk omdat de kern van de brand lastig bereikbaar is voor de brandweer. Daarom wordt er ook een blushelikopter ingezet. De brand ontstond vanmiddag in het natuurgebied tussen Oudorp en het strand. Hoe groot het getroffen gebied precies is, wordt nog onderzocht. Eerder werd gezegd dat er al zo'n 8000 vierkante meter natuur verloren gegaan is. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Dat bod is geaccepteerd, waarna concurrent Castle Lake zich terugtrok. EasyJet was al langer onderwerp van een overnamestrijd. De luchtvaartmaatschappij is gemeten naar het aantal passagiers de vijfde van Europa. De budgetvliegmaatschappij EasyJet bestaat nu 32 jaar en beschikt over 356 vliegtuigen. Een Frans-Argentijnse toerist heeft de Andes-variant van het Hantavirus opgelopen na een reis door Frankrijk. Hij en zijn gezin zitten nu in isolatie in Spanje. De man had alleen milde klachten en vertoont inmiddels geen symptomen meer. De Andes-variant is de enige vorm van het Hantavirus die van mens op mens kan worden overgedragen. De Franse autoriteiten brengen zijn reis en zijn contacten samen met andere Europese landen in kaart. Er is geen verband met de virusuitbraak eerder dit jaar in Argentinië. En VN-chef Guterres veroordeelt de aanvallen van Rusland en Oekraïne op burgerdoelen en dichtbevolkte gebieden. Hij roept beide landen op om daarmee te stoppen. Volgens Guterres is er sprake van een zorgwekkende toename van luchtaanvallen met raketten en drones. Bij die aanvallen zijn de afgelopen tijd tientallen burgers omgekomen. De VN-secretaris-generaal noemt aanvallen op burgers en civiele infrastructuur een schending van het internationaal humanitair recht. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.
2: We're there. Dance Factory.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.
4: Welcome to the Disco Summer.

mooier wordt het dan niet, hè? Op deze donderdagavond langs de ATFM Dance Factory met René van der Meer. Tussen nu en 9 uur. En straks natuurlijk Dion Vugts tussen 9 en 10. En wat een weertje hadden we gisteren. Wat was het? Mag ik dat zeggen, Dion? Het was fucking heet. Ja, echt waar. Fucking heet. 36 graden. Dance Factory. En daarom zijn we helemaal in de summer mood. Maar dan moet ik wel even goed starten, want ja, dit kan natuurlijk niet, hè. Niet goed scherp gezet, denk ik, nee. Maar helemaal in de holiday mood met Change Lovers Holiday. En daarvoor natuurlijk van de 3 cd-box, een hele mooie box van Barry White. Die heet Just For You. En natuurlijk de hit Can't Get Enough Of Your Love, Baby. Wat een fijne plaat.

Ah, dit is toch lekkere muziek, hè? Als je lekker nog in je achtertuintje zit, of op een strand ligt, of in het buitenland bent, waar je ook bent. Je kunt het overal mee naartoe nemen, hè? Langs Straat FM. Via de site kun je gewoon lekker live meeluisteren. En ben je gewoon in Nederland hier, dan kun je op televisie luisteren via kanaal 917 bij Ziggo, KPN 1042. Op de FM-band natuurlijk gewoon lekker keihard op 106.8. En overal op DAB+. Nou, keuzemogelijkheden genoeg. En wil jij een plaatje aanvragen, dan kan dat ook. 06 21 21 32 10. Het is makkelijk te onthouden, hè? Als je de 06, die ken je, 21 21 32 10. Nou, dat zit in je geheugen gegrift, denk ik. Mijn naam is René van der Meer. En we draaien weer op de donderdagavond tussen 8 en 10 een nieuwe aflevering van Dance Factory, die uiteraard zaterdagavond tussen 9 en 11 herhaald wordt. Zo is het maar net. Holiday. Change was dat. Lovers Holiday, moeten we dan zeggen. Ja. Verzoekje van Johan Duivensloot, Answering Service. Call me Mr. Telephone. Het is heel antiek eigenlijk.

0: ik zei aan het begin van de plaat, het klinkt heel erg antiek. Niets is minder waar. De plaat komt uit 1984. Rock a hit from side to side. Break everybody, let your body fly. Ik vond Call Me Mr. Telephone een beetje ouderwets klinken. Jij niet daarom, net zoals dat nummer van The Hostage van Donna Summer over die telefoon. Dat,
1: Ik had die plaat. Ja? Ik heb me helemaal het schompers gezocht gisteravond. Ik heb hem niet meer. En ik weet hoe ziek ik daar dan van kan zijn, hè?
0: Ja, dan heb je weer een nieuwe goal op je bucketlist. Als je een platenwinkeltje bezoekt, zoals jij regelmatig doet. Ja, het is pas nog in Noordwijk geweest, hè? Een beetje als snuffel in Zeeland. Haarlem, ook. Tijdens je ritje naar het strand, hè? Want je hebt lekker aan het strand gelegen van de week.
1: Heerlijk in Noordwijk, eventjes heerlijk aan het strand getoefd.
0: En Zeeland ook, hoorde ik van jouw girlfriend.
1: In Zeeland zijn we ook geweest, in Scharendijken. Maar in Noordwijk hadden ze wel gewoon een heerlijke beachclub met, je raadt het al. Geen Dance Factory helaas, maar toch wel heerlijke boogie plaatjes.
0: Nou, dat horen we graag, hè? Johan, die kwam met deze tip. Answering service, just call me Mr. Telephone. Ja, dat is het dus eigenlijk, hè? Dit is een plaat van Earth and the Fire die we eigenlijk nooit horen en ook nooit draaien. En vandaar dat ik hem nu wel draai hier in

Wat is het een fantastische Earth and Fire. Alles wat ze gemaakt hebben is gewoon prachtig, schitterend. En het klinkt ook nog eens een keer zo fantastisch lekker. Oi, oi, oi, oi, oi. Sparkle van IWF, dus hier op Langstraat FM. Dance Factory met René van der Meer. En we maken een sprong naar 1977. Running Away, hier is Roy Ayers.

lang geleden dat we deze gehoord hebben. Roy Ayers. Running Away uit 1977. En over de 70's gesproken. In 1975 werd de band Slave opgericht. Want daar gaan we zo meteen naar luisteren. In Ohio. En in 1978 voelde lead vocalist Steve Arrington. Die voegde zich bij de groep. En toen scoorde de funkformatie maar liefst 20 Amerikaanse hits. En dit, de plaat die we nu gaan beluisteren, dat is Party Lights. Is typische Slave feestplaat uit 1981. Je hoort hem al op de achtergrond aankomen. Stuurdebassen, strijkers, blazers en de herkenbare vocalen van Steve Arrington. Turn on the party lights hier op Dance Factory. Het gaat even meer tot 9 uur en straks na 9 natuurlijk weer mijn vriendje Dion Vugs. Ga even lekker zitten voor Slave.

Slave Party Lights. En dan Lights met L-I-T-E-S. Dus niet Lights zoals je dat normaal in het Engels schrijft. Nee, dan deze net wat anders. Ja, we blijven even die... Nee, daar zaten we trouwens niet. Het was 1981, geloof ik. Ja. Maar we blijven even bij die oude koek. Laten we het daar maar ophouden. 1975, The Silvers, Boogie Fever. Speciaal voor Lucas Sliphorst.

0: De Silvers uit 1975. Boogie Fever. En omdat het zo'n lekker weer is en een beetje tropisch is, nou een beetje veel, al maanden voor mijn gevoel, hè, Dijon? Weet jij trouwens iets over de Modern Romance te vertellen?
1: Ja, dat...
0: Dat zijn allemaal white dudes, daar begint het dan mee?
1: Ja, daar begint het mee. En ze hadden altijd treat your feet to the beat that's neat.
0: Ja, ze hadden allemaal wette pakjes aan, allemaal stropdasjes om.
1: Ja, het is een beetje...
0: Het is net een studentenvereniging.
1: Ja, dat, zo ziet het er inderdaad uit, ja.
0: Ja. Maar meer weet je er ook niet van, denk ik.
1: Nee,
0: ik ook niet. Maar ze maakten wel een hitje destijds, Everybody Salsa. Maar ook nog Moose on the Loose, Salsa Rhapsody en Ai Ai Ai Ai Moosey. Nou, dat zit allemaal in deze Clubland mix verpakt. Pak je wijntje bij de hand en loop lekker de polonaise. Dat is een beetje feestmuziek, hè? Maar ook wel weer zomers, ja.

je kunt doen wat je wil, maar het is toch wel gezellig, hè? Het is een beetje feest, zeker in dat laatste stukje. Ai, ai, ai, ai, Moesie, die hoor je nu. Komt die nog een keer? En daarvoor natuurlijk de Salsa Rhapsody, Moose on the Loose. En we begonnen natuurlijk met Everybody Salsa. En ja, treat your feet to the beat that's neat. Daarom zei het net al, hè? En die van de Silvers overigens, ja...

ik had het al verteld, maar nog even afkondigen. Die was speciaal voor Lucas Sliphorst. En die woont in Den Bosch op de Maaspoort. Geen straat erbij, maakt ook niet uit. Maar hij vond dat een leuke plaat. Zal een beetje dezelfde leeftijd hebben als ik. Anders vraag je niets uit 75 aan. Hè? Nee, zo is het ook. Dit is War. Patatje mayo. Of een frietje mayo, wat is het, hè? Friet, hè? Jawel, het is friet. Cinco de Mayo, zo heet het.

dankjewel Johan voor het aanvragen van deze plaat. War, vorige week volgens mij. Daar de nog Galaxy. Van diezelfde War, dit was, ja ik moet er altijd een beetje lachen, Cinco de Mayo. Een frietje met mayonaise, ja. Maar ik heb liever een beetje satésaus overheen als ik het mag zeggen. Dankjewel nogmaals Johan. 78 van het album Too Hot. Hier zijn ze Peaches and Herb. Ze hebben nog steeds volop liefde samen. Luister maar, We've Got Love.

klinkt dat dan allemaal lekker vanaf vinyl, hè? Je weet het, we draaien 80, misschien soms wel 90% vanaf het vinyl. Af en toe is een USB'tje of een CD'tje, maar dit was ook de vinyl. Peaches Don't Hurt, het album heet Too Hot. Daar staat onder andere ook op Shake Your Groove Thing. Maar dit was We've Got Love. En dit is met Robert Heijn mooi, zeg. Dat hoor je meteen al, hè. Gene Karn en Glenn Jones. Sweet and wonderful. Op je lekkere, hete disco zondagavond.

Is het misschien een beetje te mooi? Gene Kern en Glenn Jones, Sweet and Wonderful. Een Philly plaatje gemaakt door Philly producer Dexter Wanzel. Dat heet Sweet and Wonderful, 1976. Het was ook zo'n bloody hete zomer. En dit was dé hit op dat moment. Samen met Peter Frampton, Show Me The Way. We hebben het hier over The Boss. En niet Bruce Springsteen. Boss Gags. What Can I Say? Wat een fijne plaat is dit, zeg.

0: je dan ook een keer een verzoekje horen hier in dit programma Dance Factory? Stuur gewoon even een mailtje naar info@langstraatmedia.nl. info@langstraatmedia.nl. Pak je telefoon er even bij. Doe het nu meteen. En dan zit hij volgende week in het programma. Hoe leuk is dat? Zet er een leuk verhaaltje bij. Wie je bent, waar je woont, waar je vroeger op stap ging. Dat vinden we allemaal heel leuk. Heel leuk om te weten. Je kunt het ook appen 06-21-21-32-10.
1: Have no fear, have no fear, have no fear. René is here.
0: Boss Gags van Silver Degrees, zo heette dat album. En dat was What Can I Say? Nou ja, What Can I Say? Het zit erop. En dat vinden we jammer. We gaan eruit met de rap en hip-hop classic. Zoals altijd, althans bijna altijd, gekozen door Johan Duivenslag. Houdini, je kent ze van Mr. Magic's Wand. Maar dit is 5 Minutes of Funk. En met die 5 minuten gaan wij eruit. En Dion staat daar klaar om het over te nemen. Veel plezier met hem. Geniet toch van de zomeravonden die komen gaan, want het blijft nog lang warm. Wij zijn er volgende week weer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De tanker heeft naar schatting 110.000 ton ruwe olie aan boord en ligt in een ecologisch kwetsbaar zeegebied met koraalriffen, zeevogels, zeeschildpadden en de zeldzame Arabische bultrug. De autoriteiten in Oman willen dat het schip van de Russische schaduwvloot zo snel mogelijk uit het gebied wordt weggehaald. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4.000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2.000. Medische teams maken zich grote zorgen omdat veel nieuwe besmettingen buiten beeld ontstaan. Daardoor wordt het veel moeilijker om patiënten op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit in Congo, als gevolg van tekorten aan geld en personeel en de onrust in het gebied. De grote duinbrand bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. Het blussen blijft moeilijk omdat de kern van de brand lastig bereikbaar is voor de brandweer. Daarom wordt er ook een blushelikopter ingezet. De brand ontstond vanmiddag in het natuurgebied tussen Ouddorp en het strand. Hoe groot het getroffen gebied precies is, wordt nog onderzocht. Eerder werd gezegd dat er al zo'n 8000 vierkante meter natuur verloren gegaan is. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. Peter van der Bos, zoals Scott eigenlijk heet, had MS en zijn gezondheid ging de afgelopen tijd snel achteruit. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Zijn familie noemt hem vooral een warme broer, oom, vriend en een man met een enorme liefde voor muziek. Later wordt nog bekendgemaakt wanneer mensen afscheid van hem kunnen nemen. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat FM. You were there. Dance.

Ja, en dat was hem bijna helemaal. Il Vulliero. Oftewel het zeilschip. Welkom bij het tweede uur Dance Factory. En wat lekker hè, om te beginnen met zo'n Nederlandse band uit Zuid-Limburg. John en Jo Bartels waren de oprichters van de Chaplin Band. Ja, dat is op zeker. Wat een lekkere zomerse plaat. En daar zitten we natuurlijk nog middenin in jouw disco zomer, kunnen we wel zeggen. Het was trouwens een cover van Luco Battisti. En het werd veel gedraaid

Ja, dat je weet waar naar je luistert. Dance Factory, inderdaad. Ja, helemaal lekker hoor. René zat er weer lekker in het eerste uur. Ik zeg het altijd nog maar even, maar wat draait iemand er ook fijne platen. Ja, get your groove on. Het werd veel gedraaid, dus inderdaad in de clubs in Nederland. Dansvloervolle, bijvoorbeeld in de Galaxy in Den Bosch. Zeker weten. En ja, het was gewoon een fijne plaat. Hij werd ook veel gedraaid in de avondspits door Frits Spits. En ook door producer invaller in die tijd, Tom Blomberg. Dus wat een heerlijke zomerse klanken. En daar gaan wij mee door. Een beetje aan de disco zomer en ode vandaag. Want wat hebben we toch al lang heel warm weer. Voor sommige mensen een kwelling waarschijnlijk. Zeker als je gewoon moet werken. Maar al die mensen die nu vakantie hebben, die hebben het verdiend. En ik neem je weer even mee terug naar Italië. Dat deden we net al een beetje met die Italiaanse klanken van de Chaplin Band. Nou, wat dacht je van deze Valerie Dore? It is the night.

0: Monica Stucci. Daar luisterde je naar. En ze was geboren in Milaan.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
0: Ja, zoals ik al zei. Lekkere zomerse klanken op jouw Langstraat FM. Heb je zelf een verzoekje, dan weet je het, hè? 06-2121-3210. Wij draaien jouw platen graag. Maar we blijven nog even hangen in die disco-zomer. Misschien ben je wel aan het luisteren op Ziggo of op KPN, DAP. Of lekker op die oude FM-band, dat kan natuurlijk ook. Lily en Susie, wat denk je daarvan uit Zweden? En ze hebben het over Candy Love. En dat kennen wij allemaal nog wel uit onze jongere jaren, zal ik maar zeggen. Ja, en zit je lekker op die playa? Dat zit je natuurlijk niet. Je zit waarschijnlijk achter op de plaats. Geniet ervan met je drankje.

0: Ja, een grote hit. In 1986. En dan vooral in het Mediterranean, in de Mediterranean area, ja. Om het maar eens even op zijn Engels uit te drukken, maar het werd geschreven echt in de stijl van de Italo-disco. Ja, we zitten toch wel een beetje in die Italiaanse hoek, moet ik zeggen, hoor. Waarom ook niet, want ja, je luistert nog steeds en je zit nog steeds in die, ja.
1: Welcome to the Disco Summer.

je ziet je vast nog wel lopen zo over die playa. Ja, dit keer dan wel. Zo'n beetje in die begin jaren 80, Malgrat en Mar, Benidorm, daar trokken we toch met z'n allen naartoe. En dan hoorde je deze plaat van P. Lion. En de Lion staat voor de leeuw, want zijn vader was van adel. En de P staat voor Pietro Paolo Pellandini. Dus hij had drie P's in zijn naam zitten, deze P. Lion. Ja, de zomerse klanken die gaan maar door. En we sluiten het hoofdstukje Italo dan bij deze een beetje af. Jawel. Ja, toch wel lekker. Ik ben er wel blij mee. Gewoon even wat Italo, maar van een beetje de commerciële kant dan.

What You Would Do For Love. De signature song van Bobby Caldwell. En dat komt alweer uit 1978. En gisteren liep ik in Haarlem. Nou, is nieuw aardig, inmiddels een paar dagen geleden. Afgelopen weekend was dat, ja. En toen kwam ik een remix tegen van een plaat die wij verschrikkelijk graag draaien bij Dance Factory. En daar gaan we lekker naar luisteren, want het is ook een heerlijke plaat voor op jouw radio, voor op jouw disco, donderdag of zaterdag. Wanneer je ook luistert naar dit heerlijke programma. Wij maken het lekker voor jou, voor iedereen die interesse heeft in die oude import- en discoplaatjes. Of straks een beetje zoals je dat hoorde in die Italo. Wat dacht je van deze Atlantic Star en Silver Shadow?

Ja, wat een lekkere remix is dit toch, zeg hé. Hey. En de B-kant van deze plaat is ook zo damn good. Maar die hou je dan eventjes te goed van mij. En ook lekker dat die op EM is, want dat hoor je aan de persing. Dan klinkt die plaat zoveel vetter. Hoor eens even aan, zeg.

0: heel blij mee. Deze kan gewoon weer lekker in de platenkast. Zo, even de verkeerde schijven zeg. Nou ja, dat.
1: Always a better music mix.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
0: Ja, en de klassiekers horen er ook bij, hè. En van haar draaien we ook zoveel lekkere muziek in deze show. En hebben we ook zoveel lekkere muziek nog later leren kennen. Zoveel platen die naar boven komen borrelen zo links en rechts. Die we niet draaiden in die begin jaren 80, maar die nu wel gewoon dat mensen zeggen, ja, dat was toch ook zeg, wow. En Gwen McGray heeft zo twee albums helemaal vol met dat soort enorme krakers. Maar ja, onmiskenbaar was dit natuurlijk wel haar allergrootste hit. We gaan nog even door. We keep the fire burning.
3: Yeah.

I love music en doen we dat niet allemaal? Luister je daarom niet, ook niet naar dit programma? Dance Factory, je weet het. We gaan nog even door. We hebben nog een paar minuten tijd. En we hebben nog zoveel lekkere platen die we eigenlijk willen draaien. Maar ja, gelukkig kunnen we dat volgende week ook nog weer doen. En ja, je weet het. Het is af en toe een beetje een rariteitenkabinet. Maar ja, deze mocht het toch ook wel zijn hoor, in die tijd. Zoveel variatie, zoveel lekkere platen. En deze scoorde ik ook lekker zo daar in Haarlem in dat platenwinkeltje. En in die tijd draaiden we deze versie ook heel graag. Dit is de dub-versie. Je hoort het al. Yatzu met Situation.

0: Ja, grappig om te horen, want de vorige eigenaar van deze plaat, of een van de eigenaren, je weet niet hoe vaak die al verkocht is, hè? Dat is altijd een beetje de vraag. Maar die hield waarschijnlijk ook van mixen, dus net voor de break dan hoor je dat die plaat helemaal grijs gedraaid is. Dat voor die break, dan gooi je dat erin als je een plaat lekker wil mixen en dan klinkt dat lekker. Dus die break wordt dan dankbaar gebruikt. En zeker bij deze plaat was dat zo. Dus je kunt het ook horen, want toen was die plaat echt versleten. Er zaten een paar tikkies in. Maar mocht de pret niet drukken. En op het einde hoorde je dan Man Parrish. Die kan je daar dan weer lekker in gooien op het einde. Nou ja, dus even voor gevorderde mixers onder ons die begrijpen wat ik bedoel. En je hebt hem gemist hoor deze week. Eric G is niet in de house, nee. Maar we hebben wel een Eric G choice. Alleen die komt dan deze week van mijzelf.
1: Boogie to the beat.
0: Ja, boogie to the beat. En het is ook gelijk de laatste plaat voor deze week. Hartzell featuring Ron Kelly. Ik zeg tot volgende week. Dankjewel voor het luisteren. Eric G in the house.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde documenten blijkt dat Paul wilde wachten met de bekendmaking van het besluit. En dat lijkt in strijd met haar eerdere uitleg aan de Tweede Kamer over waarom de publicatie was uitgesteld. Een Kamermeerderheid wil juist van die inhoudingsmogelijkheid af. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De tanker heeft naar schatting 110.000 ton ruwe olie aan boord en ligt in een ecologisch kwetsbaar zeegebied met koraalriffen, zeevogels, zeeschildpadden en de zeldzame Arabische bultrug. De autoriteiten in Oman willen dat het schip van de Russische schaduwvloot zo snel mogelijk uit het gebied wordt weggehaald. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2000. Medische teams maken zich grote zorgen omdat veel nieuwe besmettingen buiten beeld ontstaan. Daardoor wordt het veel moeilijker om patiënten op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit in Congo als gevolg van tekorten aan geld en personeel en de onrust in het gebied. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het was al de 7e gespreksronde tussen de twee landen. Belangrijke onderwerpen zijn de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israëlische troepen uit het zuiden van Libanon. Maar Hezbollah zelf neemt niet deel aan de gesprekken. Eerder werden de onderhandelingen tijdelijk stilgelegd na beschuldigingen over het lekken van informatie. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht worden 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde documenten blijkt dat Paul wilde wachten met de bekendmaking van het besluit. En dat lijkt in strijd met haar eerdere uitleg aan de Tweede Kamer over waarom de publicatie was uitgesteld. Een Kamermeerderheid wil juist van die inhoudingsmogelijkheid af. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van fietsfabrikant Excel, het moederbedrijf van onder meer Babu, Sparta en Batavus. Volgens de bond verkeren de 234 werknemers in Nederland daardoor nu in grote onzekerheid over hun baan en inkomen. FNV vindt dat medewerkers niet de dupe mogen worden van de financiële en strategische keuzes van het bedrijf. De bond benadrukt dat weer eens wordt aangetoond dat het plan van het kabinet om de WW te verkorten onverstandig is. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het was al de 7e gespreksronde tussen de twee landen. Belangrijke onderwerpen zijn de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israëlische troepen uit het zuiden van Libanon. Maar Hezbollah zelf neemt niet deel aan de gesprekken. Eerder werden de onderhandelingen tijdelijk stilgelegd na beschuldigingen over het lekken van informatie. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer.